0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Uit de hele wereld komen reacties op het overlijden van de Amerikaanse zangeres Dolly Parton. President Trump laat vanwege haar dood de vlaggen in Washington de komende week half stok hangen. In Heerlen en omgeving heeft de politie 6 mensen gearresteerd die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen en designerdrugs via de webshop Powercaps. Nederlandse medewerkers van het International Gaza Support Center worden door Israël het land uitgezet vanwege anti-Israëlisch beleid van de Nederlandse regering, aldus de minister van Buitenlandse Zaken Saar. En in België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die besmet waren met salmonella. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Heerlen en omgeving heeft de politie 6 mensen opgepakt die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen en designerdrugs via de webshop Powercaps. Het gaat om 4 vrouwen en 2 mannen tussen de 33 en 46 jaar die allemaal uit Limburg komen. Op meerdere plekken heeft de politie huiszoekingen verricht. De politie wil graag in contact komen met mensen die gezondheidsklachten hebben gekregen na het gebruik van middelen die via Powercaps zijn gekocht. Nederlandse medewerkers van het International Gaza Support Center worden door Israël het land uitgezet vanwege anti-Israëlisch beleid van de Nederlandse regering, aldus de minister van Buitenlandse Zaken Saar. Hij wijst onder andere op het verbod op handel in producten uit de westelijke Jordaan-oever. Het centrum staat onder leiding van Amerika en ziet toe op de uitvoering van het vredesplan in de Gazastrook. Saar zegt dat het besluit om de Nederlanders uit te zetten genomen is met toestemming van premier Netanyahu. Om hoeveel landgenoten het gaat is onbekend. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de grote natuurbrand in de Hoge Venen in België waarschijnlijk ontstaan is door een landbouwmachine. Hoe die het vuur kon veroorzaken is nog niet duidelijk, maar eerder werden beelden online gezet van een landbouwvoertuig dat in de Hoge Venen in brand zou staan. Een expert op het gebied van voertuigen en verkeer gaat de mogelijkheid verder onderzoeken, samen met een branddeskundige. Zij konden recent het gebied pas in omdat het eerder te gevaarlijk was. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die besmet waren met salmonella. De eieren die van een kippenbedrijf in Geel komen zijn teruggeroepen, ook in Nederland en 7 andere Europese landen. Het gaat om de grootste salmonella-uitbraak ooit in België. Besmetting met de bacterie leidt tot onder andere misselijkheid, diarree en buikkrampen. In ons land zijn volgens het RIVM en de NVWA geen mensen ziek geworden door de eieren. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het zonnig, warm en droog en dan wordt het 23 tot 27 graden en er staat een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Uit de hele wereld komen reacties op het overlijden van de Amerikaanse zangeres Dolly Parton. President Trump laat vanwege haar dood de vlaggen in Washington de komende week half stok hangen. In Heerlen en omgeving heeft de politie 6 mensen gearresteerd die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen en designer drugs via de webshop Powercaps. Nederlandse medewerkers van het International Gaza Support Center worden door Israël het land uitgezet vanwege anti-Israëlisch beleid van de Nederlandse regering, aldus de minister van Buitenlandse Zaken Saar. En in België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die besmet waren met salmonella. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Heerlen en omgeving heeft de politie 6 mensen opgepakt die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen en designerdrugs via de webshop Powercaps. Het gaat om 4 vrouwen en 2 mannen tussen de 33 en 46 jaar die allemaal uit Limburg komen. Op meerdere plekken heeft de politie huiszoekingen verricht. De politie wil graag in contact komen met mensen die gezondheidsklachten hebben gekregen na het gebruik van middelen die via Powercaps zijn gekocht. Nederlandse medewerkers van het International Gaza Support Center worden door Israël het land uitgezet vanwege anti-Israëlisch beleid van de Nederlandse regering, aldus de minister van Buitenlandse Zaken Saar. Hij wijst onder andere op het verbod op handel in producten uit de westelijke Jordaan-oever. Het centrum staat onder leiding van Amerika en ziet toe op de uitvoering van het vredesplan in de Gazastrook. Saar zegt dat het besluit om de Nederlanders uit te zetten genomen is met toestemming van premier Netanyahu. Om hoeveel landgenoten het gaat is onbekend. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de grote natuurbrand in de Hoge Venen in België waarschijnlijk ontstaan is door een landbouwmachine. Hoe die het vuur kon veroorzaken is nog niet duidelijk, maar eerder werden beelden online gezet van een landbouwvoertuig dat in de Hoge Venen in brand zou staan. Een expert op het gebied van voertuigen en verkeer gaat de mogelijkheid verder onderzoeken, samen met een branddeskundige. Zij konden recent het gebied pas in omdat het eerder te gevaarlijk was. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die besmet waren met salmonella. De eieren die van een kippenbedrijf in Geel komen zijn teruggeroepen, ook in Nederland en 7 andere Europese landen. Het gaat om de grootste salmonella-uitbraak ooit in België. Besmetting met de bacterie leidt tot onder andere misselijkheid, diarree en buikkrampen. In ons land zijn volgens het RIVM en de NVWA geen mensen ziek geworden door de eieren. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het zonnig, warm en droog en dan wordt het 23 tot 27 graden en er staat een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Uit de hele wereld komen reacties op het overlijden van de Amerikaanse zangeres Dolly Parton. President Trump laat vanwege haar dood de vlag in Washington de komende week half stok hangen. In Heerlen en omgeving heeft de politie 6 mensen gearresteerd die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen en designer drugs via de webshop Powercaps. Nederlandse medewerkers van het International Gaza Support Center worden door Israël het land uitgezet vanwege anti-Israëlisch beleid van de Nederlandse regering, aldus de minister van Buitenlandse Zaken Saar. En in België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die besmet waren met salmonella. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Heerlen en omgeving heeft de politie 6 mensen opgepakt die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen en designerdrugs via de webshop Powercaps. Het gaat om 4 vrouwen en 2 mannen tussen de 33 en 46 jaar die allemaal uit Limburg komen. Op meerdere plekken heeft de politie huiszoekingen verricht. De politie wil graag in contact komen met mensen die gezondheidsklachten hebben gekregen na het gebruik van middelen die via Powercaps zijn gekocht. Nederlandse medewerkers van het International Gaza Support Center worden door Israël het land uitgezet vanwege anti-Israëlisch beleid van de Nederlandse regering, al dus de minister van Buitenlandse Zaken Saar. Hij wijst onder andere op het verbod op handel in producten uit de westelijke Jordaan-oever. Het centrum staat onder leiding van Amerika en ziet toe op de uitvoering van het vredesplan in de Gazastrook. Saar zegt dat het besluit om de Nederlanders uit te zetten genomen is met toestemming van premier Netanyahu. Om hoeveel landgenoten het gaat is onbekend. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de grote natuurbrand in de Hoge Venen in België waarschijnlijk ontstaan is door een landbouwmachine. Hoe die het vuur kon veroorzaken is nog niet duidelijk, maar eerder werden beelden online gezet van een landbouwvoertuig dat in de Hoge Venen in brand zou staan. Een expert op het gebied van voertuigen en verkeer gaat de mogelijkheid verder onderzoeken, samen met een branddeskundige. Zij konden recent het gebied pas in omdat het eerder te gevaarlijk was. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die besmet waren met salmonella. De eieren die van een kippenbedrijf in Geel komen zijn teruggeroepen, ook in Nederland en 7 andere Europese landen. Het gaat om de grootste salmonella-uitbraak ooit in België. Besmetting met de bacterie leidt tot onder andere misselijkheid, diarree en buikkrampen. In ons land zijn volgens het RIVM en de NVWA geen mensen ziek geworden door de eieren. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het zonnig, warm en droog en dan wordt het 23 tot 27 graden en er staat een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.

of another tomorrow. I'll never let you part, for you're always.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Uit de hele wereld komen reacties op het overlijden van de Amerikaanse zangeres Dolly Parton. President Trump laat vanwege haar dood de vlaggen in Washington de komende week half stok hangen. In Heerlen en omgeving heeft de politie 6 mensen gearresteerd die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen en designer drugs via de webshop Powercaps. Nederlandse medewerkers van het International Gaza Support Center worden door Israël het land uitgezet vanwege anti-Israëlisch beleid van de Nederlandse regering, aldus de minister van Buitenlandse Zaken Saar. En in België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die besmet waren met salmonella. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Amerikanen hebben op de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. 4 opvarenden zijn bij de actie gedood. Het Amerikaanse Zuidelijke Commando verklaart vastberaden te zijn om het geweld van drugskartels in de regio en tot op het Amerikaanse vasteland te neutraliseren. De regering Trump heeft in een jaar tijd 68 aanvallen uitgevoerd op vermeende drugsboten, waarbij zo'n 230 mensen omkwamen. Het Amerikaanse leger leverde geen bewijs dat er daadwerkelijk drugs aan boord waren van de nu vernietigde boot. In het onderzoek naar de overleden vrouw die zaterdag bij de Maas in Venlo werd gevonden, is een verdachte opgepakt. Omdat het onderzoek nog in volle gang is, wil de politie niets zeggen over de identiteit van de verdachte. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden door een wandelaar dicht bij de Stadsbrug in Venlo. De politie gaat uit van een misdrijf. Nigeria opent een klopjacht op de gewapende mannen die afgelopen vrijdag honderden mensen uit meerdere moskeeën hebben gehaald en meegenomen. Volgens een lokale bestuurder zijn er mogelijk 500 mensen ontvoerd. Bij de aanvallen vielen zeker 40 doden. President Tinubu van Nigeria zet het leger en andere veiligheidsdiensten in voor een reddingsoperatie. Op social media gaat een video rond met gijzelaars en gewapende mannen in een nabijgelegen bos. Kolonisten op de westelijke Jordaan-oever hebben 3 journalisten belaagd van het Franse persbureau AFP. Ze waren aan het werk in een dorpje niet ver van Bethlehem toen ze door Palestijnen werden geblokkeerd en geïntimideerd. 1 journalist werd geslagen met een stok en raakte lichtgewond aan zijn gezicht. Activisten uit Israël wilden de Palestijnse inwoners steunen. Vanwege de onrust vroegen Israëlische militairen de journalisten en de activisten om te vertrekken. Het weer. In het zuiden nog een enkele bui. Verder overwegend droog met zonnige perioden. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Bij de buitenplaats in de Arnhemse wijk Schuitgraaf aan de Mara-singel vindt op 13 september het jaarlijkse oogstfeest plaats. Van 10 tot 3 uur draait deze gezellige dag helemaal om lokaal fruit en de oogst. Bezoekers kunnen zien hoe appels worden geperst en lokale producten ontdekken. Ook zijn er honing van de imker en rondleidingen door de groenteschuit. Voor kinderen zijn er activiteiten zoals appels plukken, sminken, sap persen en appel- en peerhappen. Het centrum van Zevenaar staat op 12 en 13 september in het teken van het najaarsfestival Muziekstad. Tijdens deze afsluiting van het muziekseizoen zorgen verschillende artiesten en orkesten voor volop sfeer. Zaterdag trekken dweilorkesten door het centrum, gevolgd door Oerend Hart op het Raadhuisplein. Zondag zijn er onder meer optredens van het DT Orchestra en koor Tijdloos. Een muzikaal weekend voor jong en oud in Hartje Zevenaar. Het Horsterpark aan de Horsterparklaan in Duiven staat in 2026 volop in het teken van het 20-jarig jubileum. Het park is een ontmoetingsplek waar natuur, recreatie en ontspanning samenkomen. Bezoekers kunnen er wandelen, genieten van het groen en een bezoek brengen aan de kinderboerderij. Het jubileumjaar wordt op 13 september vanaf 11 uur gevierd. De start van het officiële gedeelte vindt plaats bij T-paviljoen Horsterpark. Tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect. Radio voor de regio.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikanen hebben op de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. 4 opvarenden zijn bij de actie gedood. In het onderzoek naar de overleden vrouw die zaterdag bij de Maas in Venlo werd gevonden, is een verdachte opgepakt. Omdat het onderzoek nog in volle gang is, wil de politie niets zeggen over de identiteit van de verdachte.

Bij de buitenplaats in de Arnhemse wijk Schuitgraaf aan de Mara-singel vindt op 13 september het jaarlijkse oogstfeest plaats. Van 10 tot 3 uur draait deze gezellige dag helemaal om lokaal fruit en de oogst. Bezoekers kunnen zien hoe appels worden geperst en lokale producten ontdekken. Ook zijn er honing van de imker en rondleidingen door de groenteschuit. Voor kinderen zijn er activiteiten zoals appels plukken, sminken, sap persen en appel- en peerhappen. Het centrum van Zevenaar staat op 12 en 13 september in het teken van het najaarsfestival Muziekstad. Tijdens deze afsluiting van het muziekseizoen zorgen verschillende artiesten en orkesten voor volop sfeer. Zaterdag trekken dweilorkesten door het centrum, gevolgd door Oerend Hart op het Raadhuisplein. Zondag zijn er onder meer optredens van het DT Orchestra en koor Tijdloos. Een muzikaal weekend voor jong en oud in Hartje Zevenaar. Het Horstenpark aan de Horstenparklaan in Duiven staat in 2026 volop in het teken van het 20-jarig jubileum. Het park is een ontmoetingsplek waar natuur, recreatie en ontspanning samenkomen. Bezoekers kunnen er wandelen, genieten van het groen en een bezoek brengen aan de kinderboerderij. Het jubileumjaar wordt op 13 september vanaf 11 uur gevierd. De start van het officiële gedeelte vindt plaats bij T-paviljoen Horstenpark. Tot zover de agendaberichten.

0: Connect Sport. Mis niets op het veld. En volg live de wedstrijden van Vitesse en MHSV. Volg als eerste de prestaties van jouw club. Kijk voor het speelschema op rtvconnect.nl. Connect Sport. Op de wedstrijddagen ook bij jou thuis.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Amerikanen hebben op de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Vier opvarenden zijn bij de actie gedood. Het Amerikaanse Zuidelijke Commando verklaart vastberaden te zijn om het geweld van drugskartels in de regio en tot op het Amerikaanse vasteland te neutraliseren. De regering Trump heeft in een jaar tijd 68 aanvallen uitgevoerd op vermeende drugsboten, waarbij zo'n 230 mensen omkwamen. Het Amerikaanse leger leverde geen bewijs dat er daadwerkelijk drugs aan boord waren van de nu vernietigde boot. In het onderzoek naar de overleden vrouw die zaterdag bij de Maas in Venlo werd gevonden, is een verdachte opgepakt. Omdat het onderzoek nog in volle gang is, wil de politie niets zeggen over de identiteit van de verdachte. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden door een wandelaar dicht bij de Stadsbrug in Venlo. De politie gaat uit van een misdrijf. Nigeria opent een klopjacht op de gewapende mannen die afgelopen vrijdag honderden mensen uit meerdere moskeeën hebben gehaald en meegenomen. Volgens een lokale bestuurder zijn er mogelijk 500 mensen ontvoerd. Bij de aanvallen vielen zeker 40 doden. President Tinubu van Nigeria zet het leger en andere veiligheidsdiensten in voor een reddingsoperatie. Op social media gaat een video rond met gijzelaars en gewapende mannen in een nabijgelegen bos. Kolonisten op de westelijke Jordaan-oever hebben drie journalisten belaagd van het Franse persbureau AFP. Ze waren aan het werk in een dorpje niet ver van Bethlehem toen ze door Palestijnen werden geblokkeerd en geïntimideerd. Eén journalist werd geslagen met een stok en raakte lichtgewond aan zijn gezicht. Activisten uit Israël wilden de Palestijnse inwoners steunen. Vanwege de onrust vroegen Israëlische militairen de journalisten en de activisten om te vertrekken. Het weer. In het zuiden nog een enkele bui. Verder overwegend droog met zonnige perioden. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

0: Hoge Bongertkoor in Zevenaar houdt op donderdag 3 en 10 september open repetities voor nieuwe leden. Van 7 uur tot 8:30 is iedereen welkom om kennis te maken met het koor. Er wordt een gevarieerd repertoire gezongen in het Nederlands, Engels, Duits, Italiaans en Frans. Bezoekers kunnen direct meezingen of eerst rustig komen luisteren en sfeerproeven. De repetitie vindt plaats in het dienstencentrum van Kaleidos aan de Hoge Bonger 3 in Zevenaar. Spijkerrock keert terug in de Arnhemse wijk Spijkerkwartier. Het Feel Good Festival van het Spijkerkwartier staat op 12 september helemaal in het teken van de herfsteditie. Vanaf 2:30 klinkt er een veelzijdige mix van pop, ska-punk, hip-hop, reggae en artpunk. Naast live muziek zijn er verschillende foodstands en volop mogelijkheden voor een hapje en een drankje. Voor gezinnen is er 's middags een speciaal programma met een spelparcours. Liefhebbers van kunst en cultuur kunnen in het weekend van 12 en 13 september kunst beleven tijdens de kunstroute. Kunstenaars presenteren hun werk op bijzondere locaties in de regio. De kunst- en cultuurroute is op beide dagen van 11 tot 5 uur gratis te bezoeken. Ook Zevenaar, Duiven, Westervoort en Loo maken deel uit van deze culturele ontdekkingstocht. Daarnaast kun je het hele jaar het Kunst- en Parkenpad Zevenaar wandelen. Deze route voert langs ruim 40 kunstwerken en 8 stadsparken. En tot zover de agendaberichten.
1: De verbinding in Midden-Gelderland.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikanen hebben op de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. 4 opvarenden zijn bij de actie gedood. In het onderzoek naar de overleden vrouw die zaterdag bij de Maas in Venlo werd gevonden, is een verdachte opgepakt. Omdat het onderzoek nog in volle gang is, wil de politie niets zeggen over de identiteit van de verdachte. Nigeria opent een klopjacht op de gewapende mannen die afgelopen vrijdag honderden mensen uit meerdere moskeeën hebben gehaald en meegenomen. Volgens een lokale bestuurder zijn er mogelijk 500 mensen ontvoerd. Kolonisten op de westelijke Jordaan-oever hebben 3 journalisten belaagd van het Franse persbureau AFP. Ze waren aan het werk in een dorpje niet ver van Bethlehem toen ze door Palestijnen werden geblokkeerd en geïntimideerd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een zwakke tot matige zuidoostenwind vallen alleen in het zuiden lokaal nog enkele buien. Voor de rest blijft het de komende uren overwegend droog en zijn er zonnige perioden met wat wolkenvelden. In het noorden waait de wind vanuit het oosten en die is matig. We krijgen een overwegend droge middag waarbij de zon regelmatig door de wolkenvelden breekt. De luchtvochtigheid neemt langzaam toe en het kan hier en daar een beetje drukkend aanvoelen. De middagtemperaturen bereiken zomerse waarden met maxima tussen de 23 en 26 graden. Vanavond is het nog lange tijd warm, overwegend helder met lokaal wat wolkpartijen. Vannacht dalen de temperaturen tot tussen de 16 en 19 graden. Het blijft overwegend droog met een enkele onweersbui vanuit het zuiden. Morgen opnieuw zomers warm en op de meeste plaatsen droog. Het wordt tussen de 5

0: Bij de Maatjes aan de Kardinaal de Jongstraat in Zevenaar wordt op 29 augustus een rommelmarkt gehouden. Bezoekers kunnen tussen 8 en 2 uur komen snuffelen tussen allerlei tweedehands spullen en leuke koopjes. Ook kunnen spullen op 28 augustus worden ingeleverd voor de verkoop. De markt wordt samen met Stichting Connect to Share georganiseerd om geld in te zamelen voor het jaarlijkse uitje van de cliënten van het Horstenpark naar Gemünden am Main. Westervoort staat op 28 augustus in het teken van de Nacht van de Vleermuis. Samen met ervaren ecologen gaan deelnemers op zoek naar de vleermuizen die na zonsondergang actief worden. Tijdens de wandeling vertellen de ecologen over de verschillende soorten en laten zij met een baddetector en warmtecamera zien hoe vleermuizen worden opgespoord. De tocht begint om 8 uur bij het gemeentehuis van Westervoort. Deelname is gratis en geschikt voor iedereen vanaf 10 jaar. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via het inschrijfformulier bij de gemeente Westervoort. Muziekcafé De Lantaarn Zevenaar presenteert twee bijzondere muziekacts: Old Strings New Voices en Macondo Dust Band. Old Strings New Voices brengen eigen tijdse songs met warme stemmen en live gitaar. Macondo Dust Band brengt Americana met krachtige gitaren en meeslepende viool. De optredens zijn op zaterdag 5 september van 8:30 tot 11:30. Muziekcafé De Lantaarn zit aan de Hoge Bonger 3 in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
1: Connect.
2: Connect.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Pakistan zijn 15 baby's omgekomen bij een brand in een ziekenhuis in Islamabad. Op de getroffen afdeling kon 1 baby worden gered. De oorzaak van de fatale brand lijkt een ontplofte compressor in een koelkast. Het vuur is inmiddels geblust. Een enquêtecommissie gaat de oorzaak van de brand in dit ziekenhuis in Islamabad onderzoeken. Almere gaat eigenaren van huizen die te lang leeg staan beboeten met €2000 per jaar. Gemeenten kunnen dat sinds dit jaar, maar critici hekelen de maatregel omdat vooral langdurige leegstand nauwelijks voorkomt in Nederland. Leegstand op zich komt wel vaker voor. Volgens het CBS staan er nu 200.000 huizen leeg in Nederland. In Almere zijn dat er naar schatting 400. De nieuwe lokale belasting gaat per 1 januari gelden voor huizen die minimaal een jaar leeg staan. Eigenaren van leegstaande woningen in Almere krijgen eerst nog een brief. Het internationale vliegveld in Caracas gaat op 1 september weer open voor commerciële vluchten. Na de 2 verwoestende aardbevingen eind juni was de luchthaven nabij de Venezolaanse hoofdstad dicht. Simón Bolívar International Airport ligt op 25 kilometer van de stad Caracas in de staat Guayra. Dat gebied werd 2 maal zwaar getroffen. De aardbevingen hebben zeker 6500 mensen het leven gekost. De vluchten worden hervat vanuit tijdelijke terminals. De brandweer in Noord-Engeland experimenteert met zwermen drones die zelfstandig branden kunnen opsporen en bestrijden. Het experiment is een samenwerking tussen de Universiteit van Bristol en de brandweer van Lancashire. De drones worden bestuurd met kunstmatige intelligentie. Met 1 druk op de knop kunnen meerdere drones tegelijkertijd de lucht in. Ze kunnen bijvoorbeeld worden ingezet bij natuurbranden die deze zomer ook het Verenigd Koninkrijk hebben geteisterd. Het weer. In het zuiden nog een enkele bui. Verder overwegend droog met zonnige perioden. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig aan de hand op de weg deze woensdagochtend in Gelderland. Er staan een paar korte dagelijkse files met de meeste oponthoud op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Voor Schaarsbergen, of beter gezegd bij Schaarsbergen, is de spitsstrook nog altijd dicht en de vertraging is een kleine 10 minuten. En ook 10 minuten oponthoud heb je op de N50 van Emmeloord naar Zwolle. Voor knoop het Hattemerbroek staat 4 kilometer file en zoals gezegd 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

Kasteel Doornenburg staat zaterdag 26 september van 9:30 tot 12:00 in het teken van de Gelderse Dag. Bezoekers beginnen met een ontbijt in het kasteel. Daarna volgt een rondleiding langs de tijdelijke tentoonstelling De Smaak van het Verleden. Ontdek hoe eten en drinken vroeger draaide om smaak, status, tradities en spektakel. De rondleiding begint bij de middeleeuwse tuin met aandacht voor planten en kruiden uit vervlogen tijden. Aanmelden en meer informatie staat op de website van de Gelderse Dag. De Buitenpoort staat zondag 27 september helemaal in het teken van de Deutsche Mittag tijdens de Huissense kermis. Vanaf 1:00 barst het Duitse feest los met de officiële opening en het aanslaan van het eerste biervat. Bezoekers kunnen rekenen op een middag vol Duitse slagers, feestmuziek en bekende meezingers. Lederhozen en Tiroler kleding passen helemaal bij de sfeer van deze middag. Ook zijn er verschillende live acts en zorgt DJ Hansi Szymanski voor de nodige feeststemming. De Deutsche Mittag duurt tot 7:00. Streekmuseum De Rode Toren in Doesburg presenteert tot en met 3 januari 2027 de tentoonstelling Waken over Burgers. De expositie is ingericht in het voormalige politiebureau aan de Roggestraat, op de plek waar vroeger politiecellen waren. Authentieke uniformen, historische foto's, bijzondere voorwerpen en voertuigen vertellen het verhaal over de Rijkspolitie. Bezoekers ontdekken hoe agenten vroeger werkten. De tentoonstelling is gratis te bezoeken in Streekmuseum De Rode Toren aan de Roggestraat 13 in Doesburg. Tot zover de agendaberichten. Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In Pakistan zijn 15 baby's omgekomen bij een brand in een ziekenhuis in Islamabad. Op de getroffen afdeling kon één baby worden gered. Almere gaat eigenaren van huizen die te lang leeg staan beboeten met 2000 euro per jaar. Gemeenten kunnen dat sinds dit jaar, maar critici hekelen de maatregel omdat vooral langdurige leegstand nauwelijks voorkomt in Nederland. Het internationale vliegveld in Caracas gaat op 1 september weer open voor commerciële vluchten. Na de twee verwoestende aardbevingen eind juni was de luchthaven nabij de Venezolaanse hoofdstad dicht. De brandweer in Noord-Engeland experimenteert met zwermen drones die zelfstandig branden kunnen opsporen en bestrijden. Het experiment is een samenwerking tussen de Universiteit van Bristol en de brandweer van Lancashire. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Weinig bijzonderheden nog altijd in Gelderland deze woensdagochtend. Er staan een paar dagelijkse files, zoals de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Schroe en Hoevelaken 3 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. A50 Arnhem richting Apeldoorn. Bij Hoenderloo is de spitsstrook nog altijd dicht, vertraging 10 minuten. En wat nog opvalt is de A50 moet ik zeggen, Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen-Noord en Knooppunt Hattemerbroek 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Op zondag 20 september staat stadsboerderij De Korenmaat in Arnhem in het teken van de oogsteditie van de Arnhem Groenmarkt. Van 11 tot 4 uur kunnen bezoekers struinen langs kraampjes met lokale producten, planten, bloemen en lekkernijen. Er is live muziek en volop informatie voor een groene en onderhoudsvriendelijke tuin of balkon. Ook zijn er bijzondere activiteiten, zoals het slijpen van de messen en heggenscharen en een bezoek aan de bijenstal. De Arnhem Groenmarkt aan de Marius van Beeklaan is gratis toegankelijk voor jong en oud. De oude kerk in Oosterbeek is meer dan 1000 jaar oud en speelde een belangrijke rol tijdens de Slag om Arnhem. Tijdens de Airborne-periode van 7 tot en met 25 september is de kerk in Oosterbeek dagelijks geopend van 1 tot 4 uur. Er is een gids aanwezig die meer informatie geeft en graag vragen van bezoekers beantwoordt. In Doesburg kunnen liefhebbers weer de Martini-kerktoren beklimmen op zaterdag 26 september van 3 uur tot 4:15. Onder leiding van de torengids kun je de ruim 200 treden van de toren beklimmen. Deze beklimming wordt beloond met een mooi uitzicht over de Hanzestad. De gids vertelt je alles over de geschiedenis van de kerk, de toren en het carillon. Tot zover de agendaberichten.

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Oekraïne heeft vannacht opnieuw een magazijn bestookt van de Russische webwinkel Wildberries. In de West-Russische regio Tambov sloegen 16 drones in op het gebouw. Niemand raakte gewond. Alle medewerkers konden op tijd naar buiten. Er woedt een brand van zeker 100.000 vierkante kilometer, vergelijkbaar met de jaarbeurs in Utrecht. De voorbije dagen bestookte Oekraïne ook Wildberries concurrent Ozon. Oekraïne viel vannacht ook olieraffinaderijen aan, waaronder de vierde grootste Russische raffinaderij in Nizhny Novgorod. Rusland kampt door de Oekraïnse aanvallen met grote brandstoftekorten. Er wordt nauwelijks onderzoek gedaan naar het martelen van kinderen in Nederland. Dat concludeert de NOS op basis van vonnissen van de voorbije 5 jaar. In die periode werden zeker 12 zaken behandeld van kinderen die zwaar en langdurig zijn mishandeld. Het werkelijke aantal slachtoffers van kindermarteling is onbekend. Kinderen worden vaak niet geloofd of durven het überhaupt niet te melden. In de Pakistanse hoofdstad Islamabad zijn 15 pasgeboren baby's omgekomen bij een brand in een ziekenhuis. Op de afdeling gynaecologie kon 1 baby worden gered. De fatale brand lijkt te zijn ontstaan toen een compressor in een airconditioningsinstallatie ontplofte. Het vuur is inmiddels geblust. Er komt een onderzoek naar de oorzaak van de brand. De Pakistanse premier Sharif noemde het een tragedie met onherstelbaar verlies. Hij heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden van de baby's. Het internationale vliegveld in Caracas gaat op 1 september weer open voor commerciële vluchten. Na de 2 verwoestende aardbevingen eind juni was de luchthaven nabij de Venezolaanse hoofdstad dicht. Simón Bolívar International Airport ligt op 25 kilometer van de stad Caracas in de staat Guayra. Dat gebied werd 2 maal zwaar getroffen. De aardbevingen hebben zeker 6500 mensen het leven gekost. De vluchten worden hervat vanuit tijdelijke terminals. Het weer. In het zuiden nog een enkele bui. Verder overwegend droog met zonnige perioden. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Gelderland op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. En de N50 Emmeloord Zwolle voorknopend Hattemerbroek ook een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Op zaterdag 12 en zondag 13 september staat de regio weer in het teken van de Open Monumentendag. Tijdens de 40ste editie van Open Monumentendag openen bijzondere monumenten gratis hun deuren voor bezoekers. Kunstenaars presenteren hun werk en laten bezoekers kennis maken met kunst, cultuur, natuur en het erfgoed van de streek. Kijk voor meer informatie op openmonumentendag.nl. Wie meer wil weten over de zweefvliegtuigen die tijdens de Slag om Arnhem in september 1944 bij Wolfheze en Renkum landen, kan een bezoek brengen aan het Glijdermuseum in Wolfheze. Het museum vertelt aan de hand van historische voorwerpen, foto's en verhalen over de grote luchtlandingsoperatie van 1944. Het museum is gevestigd aan de Wolfhezerweg in Wolfheze. Kijk voor actuele openingstijden op glijdermuseum.nl. Groessen verandert op 13 september in het snelste en gezelligste dorp van de Liemers. Waaghalsen sjezen met hun zelfgebouwde creatieve zeepkisten met een rotgang van het viaduct de A af. Kom kijken naar de spectaculaire afdalingen, geniet van het live commentaar en moedig de teams aan langs de boarding. Naast de race is er op het evenemententerrein bij de A genoeg te beleven voor jong en oud. Het terrein gaat om 12 uur open en de race start om 1 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Oekraïne heeft vannacht opnieuw een magazijn bestookt van de Russische webwinkel Wildberries. In de West-Russische regio Tambov sloegen 16 drones in op het gebouw. Niemand raakte gewond. Er wordt nauwelijks onderzoek gedaan naar het martelen van kinderen in Nederland. Dat concludeert de NOS op basis van vonnissen van de voorbije 5 jaar. In de Pakistanse hoofdstad Islamabad zijn 15 pasgeboren baby's omgekomen bij een brand in een ziekenhuis. Op de afdeling gynaecologie kon 1 baby worden gered. Het internationale vliegveld in Caracas gaat op 1 september weer open voor commerciële vluchten. Na de 2 verwoestende aardbevingen eind juni was de luchthaven nabij de Venezolaanse hoofdstad dicht. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een zwakke tot matige zuidoostenwind vallen alleen in het zuiden lokaal nog enkele buien. Voor de rest blijft het de komende uren overwegend droog en zijn er zonnige perioden met wat wolkenvelden. In het noorden waait de wind vanuit het oosten en die is matig. We krijgen een overwegend droge middag waarbij de zon regelmatig door de wolkenvelden breekt. De luchtvochtigheid neemt langzaam toe en het kan hier en daar een beetje drukkend aanvoelen. De middagtemperaturen bereiken zomerse waarden met maxima tussen de 23 en 26 graden. Vanavond is het nog lange tijd warm, overwegend helder met lokaal wat wolkenpartijen. Vannacht dalen de temperaturen tot tussen de 16 en 19 graden. Het blijft overwegend droog met een enkele onweersbui vanuit het zuiden. Morgen opnieuw zomers warm en op de meeste plaatsen droog. Het wordt tussen de 25 en 28 graden. Morgenavond kans op enkele flinke onweersbuien. Vrijdag koelt het weer een beetje af. Er is vrij veel bewolking en er trekken buien over het land met kans op onweer. En maxima tussen de 19 en 22 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Gelderland op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 4 kilometer met 5 minuten vertraging. En de N322 Nederleeuwen richting Nijmegen voor Ewijk 4 kilometer met ook daar 5 minuten op onthoud. En tot zover de ANUB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Bij de buitenplaats in de Arnhemse wijk Schuitgraaf aan de Mara-singel vindt op 13 september het jaarlijkse oogstfeest plaats. Van 10 tot 3 uur draait deze gezellige dag helemaal om lokaal fruit en de oogst. Bezoekers kunnen zien hoe appels worden geperst en lokale producten ontdekken. Ook zijn er honing van de imker en rondleidingen door de groenteschuit. Voor kinderen zijn er activiteiten zoals appels plukken, sminken, sap persen en appel- en peerhappen. Het centrum van Zevenaar staat op 12 en 13 september in het teken van het najaarsfestival Muziekstad. Tijdens deze afsluiting van het muziekseizoen zorgen verschillende artiesten en orkesten voor volop sfeer. Zaterdag trekken dweilorkesten door het centrum, gevolgd door Oerend Hart op het Raadhuisplein. Zondag zijn er onder meer optredens van het DT Orchestra en koor Tijdloos. Een muzikaal weekend voor jong en oud in Hartje Zevenaar. Het Horsterpark aan de Horsterparklaan in Duiven staat in 2026 volop in het teken van het 20-jarig jubileum. Het park is een ontmoetingsplek waar natuur, recreatie en ontspanning samenkomen. Bezoekers kunnen er wandelen, genieten van het groen en een bezoek brengen aan de kinderboerderij. Het jubileumjaar wordt op 13 september vanaf 11 uur gevierd. De start van het officiële gedeelte vindt plaats bij T-paviljoen Horsterpark. Tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.
2: De lekkerste classics en de beste hits.
1: Met Connect ben je overal thuis.
3: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Bij Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
3: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
5: Ondernemers opgelet.
6: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws. SpaceX wil in de Amerikaanse staat Louisiana voor zo'n 85 miljard euro een enorme nieuwe ruimtehaven bouwen. De basis moet een belangrijke rol gaan spelen bij toekomstige vluchten naar de maan en Mars. Starbase Louisiana vereist op 500 vierkante kilometer een terrein vergelijkbaar met 70.000 voetbalvelden. Er zijn 10 lanceerplatforms gepland. De bouw begint volgend jaar. Milieuorganisaties maken zich grote zorgen over de plannen van SpaceX. Oekraïne heeft vannacht opnieuw een magazijn bestookt van de Russische webwinkel Wildberries. In de West-Russische regio Tambov sloegen 16 drones in op het gebouw. Niemand raakte gewond. Er woedt een brand van zeker 100.000 vierkante meter, vergelijkbaar met de jaarbeurs Utrecht. Oekraïne viel vannacht ook olieraffinaderijen aan, waaronder de vierde grootste Russische raffinaderij in Nizhny Novgorod. Rusland kampt door de Oekraïnse aanvallen met grote brandstoftekorten. Er wordt nauwelijks onderzoek gedaan naar het martelen van kinderen in Nederland. Dat concludeert de NOS op basis van vonnissen van de voorbije 5 jaar. In die periode werden zeker 12 zaken behandeld van kinderen die zwaar en langdurig zijn mishandeld. Het werkelijke aantal slachtoffers van kindermarteling is onbekend. Kinderen worden vaak niet geloofd of durven het überhaupt niet te melden. In de Pakistanse hoofdstad Islamabad zijn 15 pasgeboren baby's omgekomen bij een brand in een ziekenhuis. Op de afdeling gynaecologie kon 1 baby worden gered. De fatale brand lijkt te zijn ontstaan toen een compressor in een airconditioningsinstallatie ontplofte. Het vuur is inmiddels geblust. Er komt een onderzoek naar de oorzaak van de brand. De Pakistanse premier Sharif noemde het een tragedie met onherstelbaar verlies. Het weer. In het zuiden nog een enkele bui. Verder overwegend droog met zonnige perioden. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

0: Hoge Bongertkoor in Zevenaar houdt op donderdag 3 en 10 september open repetities voor nieuwe leden. Van 7 uur tot 8:30 is iedereen welkom om kennis te maken met het koor. Er wordt een gevarieerd repertoire gezongen in het Nederlands, Engels, Duits, Italiaans en Frans. Bezoekers kunnen direct meezingen of eerst rustig komen luisteren en sfeerproeven. De repetitie vindt plaats in het dienstencentrum van Kaleidos aan de Hoge Bonger 3 in Zevenaar. Spijkerrock keert terug in de Arnhemse wijk Spijkerkwartier. Het Feel Good Festival van het Spijkerkwartier staat op 12 september helemaal in het teken van de herfsteditie. Vanaf 2:30 klinkt er een veelzijdige mix van pop, ska-punk, hip-hop, reggae en artpunk. Naast live muziek zijn er verschillende foodstands en volop mogelijkheden voor een hapje en een drankje. Voor gezinnen is er 's middags een speciaal programma met een spelparcours. Liefhebbers van kunst en cultuur kunnen in het weekend van 12 en 13 september kunst beleven tijdens de kunstroute. Kunstenaars presenteren hun werk op bijzondere locaties in de regio. De kunst- en cultuurroute is op beide dagen van 11 tot 5 uur gratis te bezoeken. Ook Zevenaar, Duiven, Westervoort en Loo maken deel uit van deze culturele ontdekkingstocht. Daarnaast kun je het hele jaar het Kunst- en Parkenpad Zevenaar wandelen. Deze route voert langs ruim 40 kunstwerken en 8 stadsparken. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. SpaceX wil in de Amerikaanse staat Louisiana voor zo'n 85 miljard euro een enorme nieuwe ruimtehaven bouwen. De basis moet een belangrijke rol gaan spelen bij toekomstige vluchten naar de maan en Mars. Oekraïne heeft vannacht opnieuw een magazijn bestookt van de Russische webwinkel Wildberries. In de West-Russische regio Tambov sloegen 16 drones in op het gebouw. Er wordt nauwelijks onderzoek gedaan naar het martelen van kinderen in Nederland. Dat concludeert de NOS op basis van vonnissen van de voorbije 5 jaar. In de Pakistanse hoofdstad Islamabad zijn 15 pasgeboren baby's omgekomen bij een brand in een ziekenhuis. Op de afdeling gynaecologie kon 1 baby worden gered. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Tussen Zevenaar en de Duitse grens, nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Bij de Maatjes aan de Kardinaal de Jongstraat in Zevenaar wordt op 29 augustus een rommelmarkt gehouden. Bezoekers kunnen tussen 8 en 2 uur komen snuffelen tussen allerlei tweedehands spullen en leuke koopjes. Ook kunnen spullen op 28 augustus worden ingeleverd voor de verkoop. De markt wordt samen met Stichting Connect to Share georganiseerd om geld in te zamelen voor het jaarlijkse uitje van de cliënten van het Horstenpark naar Gemünden am Main. Westervoort staat op 28 augustus in het teken van de Nacht van de Vleermuis. Samen met ervaren ecologen gaan deelnemers op zoek naar de vleermuizen die na zonsondergang actief worden. Tijdens de wandeling vertellen de ecologen over de verschillende soorten en laten zij met een baddetector en warmtecamera zien hoe vleermuizen worden opgespoord. De tocht begint om 8 uur bij het gemeentehuis van Westervoort. Deelname is gratis en geschikt voor iedereen vanaf 10 jaar. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via het inschrijfformulier bij de gemeente Westervoort. Muziekcafé De Lantaarn Zevenaar presenteert twee bijzondere muziekacts: Old Strings New Voices en Macondo Dust Band. Old Strings New Voices brengen eigentijdse songs met warme stemmen en live gitaar. Macondo Dust Band brengt Americana met krachtige gitaren en meeslepende viool. De optredens zijn op zaterdag 5 september van 8:30 tot 11:30. Muziekcafé De Lantaarn zit aan de Hoge Bonger 3 in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
1: De streekomroep voor Midden-Gelderland.
2: Je luistert naar Connect. Met Connect voel je je overal thuis.

0: zoekt naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. SpaceX wil in de Amerikaanse staat Louisiana voor zo'n 85 miljard euro een enorme nieuwe ruimtehaven bouwen. De basis moet een belangrijke rol gaan spelen bij toekomstige vluchten naar de maan en Mars. Starbase Louisiana verrijst op 500 vierkante kilometer, een terrein vergelijkbaar met 70.000 voetbalvelden. Er zijn 10 lanceerplatforms gepland. De bouw begint volgend jaar. Milieuorganisaties maken zich grote zorgen over de plannen van SpaceX. Oekraïne heeft vannacht opnieuw een magazijn bestookt van de Russische webwinkel Wildberries. In de West-Russische regio Tambov sloegen 16 drones in op het gebouw. Niemand raakte gewond. Er woedt een brand van zeker 100.000 vierkante meter, vergelijkbaar met de jaarbeurs Utrecht. Oekraïne viel vannacht ook olieraffinaderijen aan, waaronder de vierde grootste Russische raffinaderij in Nizhny Novgorod. Rusland kampt door de Oekraïnse aanvallen met grote brandstoftekorten. Er wordt nauwelijks onderzoek gedaan naar het martelen van kinderen in Nederland. Dat concludeert de NOS op basis van vonnissen van de voorbije 5 jaar. In die periode werden zeker 12 zaken behandeld van kinderen die zwaar en langdurig zijn mishandeld. Het werkelijke aantal slachtoffers van kindermarteling is onbekend. Kinderen worden vaak niet geloofd of durven het überhaupt niet te melden. In de Pakistanse hoofdstad Islamabad zijn 15 pasgeboren baby's omgekomen bij een brand in een ziekenhuis. Op de afdeling gynaecologie kon 1 baby worden gered. De fatale brand lijkt te zijn ontstaan toen een compressor in een airconditioningsinstallatie ontplofte. Het vuur is inmiddels geblust. Er komt een onderzoek naar de oorzaak van de brand. De Pakistanse premier Sharif noemde het een tragedie met onherstelbaar verlies. Het weer. In het zuiden nog een enkele bui. Verder overwegend droog met zonnige perioden. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. 1 file staat er in de regio. De A12 van Arnhem naar Oberhausen voor de Duitse grens. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB.

0: Kasteel Doornenburg staat zaterdag 26 september van 9:30 tot 12:00 in het teken van de Gelderse dag. Bezoekers beginnen met een ontbijt in het kasteel. Daarna volgt een rondleiding langs de tijdelijke tentoonstelling De Smaak van het Verleden. Ontdek hoe eten en drinken vroeger draaide om smaak, status, tradities en spektakel. De rondleiding begint bij de middeleeuwse tuin met aandacht voor planten en kruiden uit vervlogen tijden. Aanmelden en meer informatie staat op de website van de Gelderse Dag. De Buitenpoort staat zondag 27 september helemaal in het teken van de Deutsche Mittag tijdens de Huissense kermis. Vanaf 1:00 barst het Duitse feest los met de officiële opening en het aanslaan van het eerste biervat. Bezoekers kunnen rekenen op een middag vol Duitse slagers, feestmuziek en bekende meezingers. Lederhozen en Tiroler kleding passen helemaal bij de sfeer van deze middag. Ook zijn er verschillende live acts en zorgt DJ Hansi Szymanski voor de nodige feeststemming. De Deutsche Mittag duurt tot 7:00. Streekmuseum De Rode Toren in Doesburg presenteert tot en met 3 januari 2027 de tentoonstelling Waken over Burgers. De expositie is ingericht in het voormalige politiebureau aan de Roggestraat, op de plek waar vroeger politiecellen waren. Authentieke uniformen, historische foto's, bijzondere voorwerpen en voertuigen vertellen het verhaal over de Rijkspolitie. Bezoekers ontdekken hoe agenten vroeger werkten. De tentoonstelling is gratis te bezoeken in Streekmuseum De Rode Toren aan de Roggestraat 13 in Doesburg. Tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. SpaceX wil in de Amerikaanse staat Louisiana voor zo'n 85 miljard euro een enorme nieuwe ruimtehaven bouwen. De basis moet een belangrijke rol gaan spelen bij toekomstige vluchten naar de maan en Mars. Oekraïne heeft vannacht opnieuw een magazijn bestookt van de Russische webwinkel Wildberries. In de West-Russische regio Tambov sloegen 16 drones in op het gebouw. Er wordt nauwelijks onderzoek gedaan naar het martelen van kinderen in Nederland. Dat concludeert de NOS op basis van vonnissen van de voorbije 5 jaar. In de Pakistanse hoofdstad Islamabad zijn 15 pasgeboren baby's omgekomen bij een brand in een ziekenhuis. Op de afdeling gynaecologie kon 1 baby worden gered. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: In het zuiden van het land kan een buitje vallen. Verder is het overwegend droog en schijnt de zon geregeld. Bij een matige oost- tot zuidoostenwind wordt het 23 graden in het noordwesten tot 27 graden in het zuidoosten. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 13 tot 19 graden. Morgen start de dag hier en daar bewolkt of mistig, maar het duurt niet lang voordat de zon er bijna overal bij komt. Behalve in het zuiden, daar is de bewolking hardnekkiger en kan een bui met mogelijk onweer voorkomen. Bij een zwak tot matige naar het zuiden draaiende wind wordt het 27 tot 29 graden. Vrijdag start de dag grotendeels zonnig, maar vanuit het zuiden raakt het bewolkt en vallen er buien. Daar kunnen pittige exemplaren bij zitten met onweer en hagel. De wind zit in de zuidwesthoek en daarmee doet de temperatuur een stap terug. Overdag wordt het 22 tot 23 graden. Zaterdag een tweedeling in het weer. Er vallen buien met mogelijk onweer aan de kust. In het binnenland schijnt de zon, maar hier en daar behoort een bui tot de mogelijkheden. In de middag tikt de thermometer de 21 tot 23 graden aan. Op zondag opnieuw buien in de kustgebieden, verder zonnige momenten en 21 tot 23 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen heb je voor de Duitse grens nu een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Op zondag 20 september staat stadsboerderij De Korenmaat in Arnhem in het teken van de oogsteditie van de Arnhem Groenmarkt. Van 11 tot 4 uur kunnen bezoekers struinen langs kraampjes met lokale producten, planten, bloemen en lekkernijen. Er is live muziek en volop informatie voor een groene en onderhoudsvriendelijke tuin of balkon. Ook zijn er bijzondere activiteiten, zoals het slijpen van de messen en heggenscharen en een bezoek aan de bijenstal. De Arnhem Groenmarkt aan de Marius van Beeklaan is gratis toegankelijk voor jong en oud. De oude kerk in Oosterbeek is meer dan 1000 jaar oud en speelde een belangrijke rol tijdens de Slag om Arnhem. Tijdens de Airborne-periode van 7 tot en met 25 september is de kerk in Oosterbeek dagelijks geopend van 1 tot 4 uur. Er is een gids aanwezig die meer informatie geeft en graag vragen van bezoekers beantwoordt. In Doesburg kunnen liefhebbers weer de Martini-kerktoren beklimmen op zaterdag 26 september van 3 uur tot 4:15. Onder leiding van de torengids kun je de ruim 200 treden van de toren beklimmen. Deze beklimming wordt beloond met een mooi uitzicht over de Hanzestad. De gids vertelt je alles over de geschiedenis van de kerk, de toren en het carillon. Tot zover de agendaberichten.
1: Dit is correct.

0: Elke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl. Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Zweden is een tweede persoon aangehouden voor betrokkenheid bij de zwaardaanval vorige week op een middelbare school. Een 17-jarig meisje kwam daarbij om, 3 jongens raakten gewond. De politie heeft in de omgeving van Stockholm een inval gedaan waarbij een tweede verdachte is opgepakt. Hij wordt verdacht van medeplichtigheid aan moord en poging tot moord. Morgen wordt besloten of hij vast blijft zitten of voorlopig vrijkomt. Een eerder aangehouden dader, ex-leerling van de school, zit nog steeds vast. De toegangscontrole bij voetbalstadions moet beter, dat zegt justitieminister David van Weel. De minister reageert op het vuurwerkgeweld afgelopen zondag in het stadion van SC Cambuur in Leeuwarden. Feyenoord-hooligans gooiden vuurwerk naar het thuisvak van Cambuur. 7 mensen raakten gewond. Van Weel gaat de stadions erop aanspreken dat ze verantwoordelijk zijn voor de veiligheid binnen hun eigen stadion. Op 9 september zal Van Weel met de KNVB, gemeente en de politie hierover praten. Het lukt Nederland niet op tijd om de gasvoorraad voor de komende winter tot het gewenste niveau aan te vullen. Volgens de GasUnie betekent dat niet dat er onvoldoende gas beschikbaar is voor de komende winter. De ondergrondse gasvoorraden zijn op dit moment voor 45% gevuld. In 2023 was dat nog 93%. Het vullen is mede een verantwoordelijkheid van de overheid. De GasUnie kampt met hoge prijzen van gas door de oorlog in het Midden-Oosten en wacht daarom af met de aankoop ervan. De zwemtocht van Maarten van der Weijden vorige week heeft ruim €700.000 opgeleverd. De 45-jarige zwemmer heeft een cheque aan het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht overhandigd. Van tevoren had van der Weijden geen streefbedrag in gedachten. Alles bij elkaar zwom de atleet, die zelf ooit van leukemie was hersteld, 177 kilometer langs 14 steden. Het oorspronkelijke plan was 270 kilometer langs 22 steden te zwemmen, maar vanwege gezondheidsklachten werd dat aangepast. Het weer. In het zuiden kan een buitje vallen, verder overwegend droog met zon. Bij een matige oost- tot zuidoostenwind wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het radionieuws.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Amersfoort naar Apeldoorn heb je door een spoedreparatie 3 kwartier vertraging tussen Kootwijk en Hoenderloo. Het is aansluiten over 5 kilometer. A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Voor de Duitse grens doe je nu een kwartier langer op. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op zaterdag 12 en zondag 13 september staat de regio weer in het teken van de Open Monumentendag. Tijdens de 40ste editie van Open Monumentendag openen bijzondere monumenten gratis hun deuren voor bezoekers. Kunstenaars presenteren hun werk en laten bezoekers kennis maken met kunst, cultuur, natuur en het erfgoed van de streek. Kijk voor meer informatie op openmonumentendag.nl. Wie meer wil weten over de zweefvliegtuigen die tijdens de Slag om Arnhem in september 1944 bij Wolfhezen en Renkum landen, kan een bezoek brengen aan het Glijdermuseum in Wolfhezen. Het museum vertelt aan de hand van historische voorwerpen, foto's en verhalen over de grote luchtlandingsoperatie van 1944. Het museum is gevestigd aan de Wolfhezenweg in Wolfhezen. Kijk voor actuele openingstijden op glijdermuseum.nl. Groessen verandert op 13 september in het snelste en gezelligste dorp van de Liemers. Waaghalse sjezen met hun zelfgebouwde creatieve zeepkisten met een rotgang van het viaduct de A af. Kom kijken naar de spectaculaire afdalingen, geniet van het live commentaar en moedig de teams aan langs de boarding. Naast de race is er op het evenemententerrein bij de A genoeg te beleven voor jong en oud. Het terrein gaat om 12 uur open en de race start om 1 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In Zweden is een tweede persoon aangehouden voor betrokkenheid bij de zwaardaanval vorige week op een middelbare school. Een 17-jarig meisje kwam daarbij om, 3 jongens raakten gewond. De toegangscontrole bij voetbalstadions moet beter, dat zegt justitieminister David van Weel. De minister reageert op het vuurwerkgeweld afgelopen zondag in het stadion van SC Cambuur in Leeuwarden. Het lukt Nederland niet op tijd om de gasvoorraad voor de komende winter tot het gewenste niveau aan te vullen. Volgens de GasUnie betekent dat niet dat er onvoldoende gas beschikbaar is voor de komende winter. De zwemtocht van Maarten van der Weijden vorige week heeft ruim €700.000 opgeleverd. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn heb je tussen Stroe en Hoenderlo 10 minuten vertraging door een spoedreparatie. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de Duitse grens een kwartier extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Bij de buitenplaats in de Arnhemse wijk Schuitgraaf aan de Mara-singel vindt op 13 september het jaarlijkse oogstfeest plaats. Van 10 tot 3 uur draait deze gezellige dag helemaal om lokaal fruit en de oogst. Bezoekers kunnen zien hoe appels worden geperst en lokale producten ontdekken. Ook zijn er honing van de imker en rondleidingen door de groenteschuit. Voor kinderen zijn er activiteiten zoals appels plukken, sminken, sap persen en appel- en peerhappen. Het centrum van Zevenaar staat op 12 en 13 september in het teken van het najaarsfestival Muziekstad. Tijdens deze afsluiting van het muziekseizoen zorgen verschillende artiesten en orkesten voor volop sfeer. Zaterdag trekken dweilorkesten door het centrum, gevolgd door Oerend Hart op het Raadhuisplein. Zondag zijn er onder meer optredens van het DT Orchestra en koor Tijdloos. Een muzikaal weekend voor jong en oud in Hartje Zevenaar. Het Horstenpark aan de Horstenparklaan in Duiven staat in 2026 volop in het teken van het 20-jarig jubileum. Het park is een ontmoetingsplek waar natuur, recreatie en ontspanning samenkomen. Bezoekers kunnen er wandelen, genieten van het groen en een bezoek brengen aan de kinderboerderij. Het jubileumjaar wordt op 13 september vanaf 11 uur gevierd. De start van het officiële gedeelte vindt plaats bij T-paviljoen Horstenpark. Tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.

0: In heel Midden-Gelderland.
1: Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl.
0: Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Financiënminister Elko Heijne is eruit en heeft de begroting voor volgend jaar rond. Nu moet er in het parlement nog een breed draagvlak gevonden worden. De coalitiepartijen D66, CDA en VVD praten nog steeds met oppositiepartijen over de begroting. Afgelopen dagen vroegen die oppositiepartijen zich af of een spoedig akkoord wel in het verschiet ligt. Zo liet pro-leider Jesse Klaver weten dat het proces muurvast zit. Maandag moet de begroting voor advies naar de Raad van State. Ondanks dat er gewaarschuwd werd, vlogen DHL, Turkish Airlines en El Al met oudere lawaaiige toestellen gedurende de nachtelijke uren op Schiphol. Veel oudere vliegtuigen mogen tussen 11 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends niet meer landen of opstijgen, maar de drie genoemde bedrijven lapten dit aan hun laars, vandaar dat de luchtvaartautoriteit van de Inspectie Leefomgeving en Transport nu met dwangsommen dreigt. Bij nieuwe overtredingen moet er €17.000 per keer worden afgetikt. In het Noord-Hollandse Hoogwoud is een vrouw door haar partner om het leven gebracht. Dat laat de politie weten. Daarna heeft de partner zelfmoord gepleegd. De twee lichamen werden gisteren in een woning in buurtschap De Gouwe gevonden. De politie heeft het strafrechtelijk onderzoek afgerond omdat beide personen overleden zijn. De nabestaanden zijn door de politie geïnformeerd. De nieuwe Hongaarse regering ziet Rusland als een bedreiging en steunt de onafhankelijkheid en territoriale integriteit van Oekraïne. Het oude beleid van de vorige premier Viktor Orbán is daarmee niet meer van kracht. Orbán was bevriend met Rusland en hield eigenhandig EU-sancties tegen dat land tegen of wist die af te zwakken. Hongarije erkent nu het recht van Oekraïne op zelfverdediging. Het nieuwe beleid, ondertekend door premier Péter Magyar, gaat volgende maand naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Het weer. In het zuiden kan een buitje vallen, verder overwegend droog met zon. Bij een matige oost- tot zuidoostenwind wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Hoge Bongertkoor in Zevenaar houdt op donderdag 3 en 10 september open repetities voor nieuwe leden. Van 7 uur tot 8:30 is iedereen welkom om kennis te maken met het koor. Er wordt een gevarieerd repertoire gezongen in het Nederlands, Engels, Duits, Italiaans en Frans. Bezoekers kunnen direct meezingen of eerst rustig komen luisteren en sfeer proeven. De repetitie vindt plaats in het dienstencentrum van Kaleidos aan de Hoge Bongert 3 in Zevenaar. Spijkerrock keert terug in de Arnhemse wijk Spijkerkwartier. Het Feel Good Festival van het Spijkerkwartier staat op 12 september helemaal in het teken van de herfsteditie. Vanaf 2:30 klinkt er een veelzijdige mix van pop, ska-punk, hip-hop, reggae en artpunk. Naast live muziek zijn er verschillende foodstands en volop mogelijkheden voor een hapje en een drankje. Voor gezinnen is er 's middags een speciaal programma met een spelparcours. Liefhebbers van kunst en cultuur kunnen in het weekend van 12 en 13 september kunst beleven tijdens de kunstroute. Kunstenaars presenteren hun werk op bijzondere locaties in de regio. De kunst- en cultuurroute is op beide dagen van 11 tot 5 uur gratis te bezoeken. Ook Zevenaar, Duiven, Westervoort en Loo maken deel uit van deze culturele ontdekkingstocht. Daarnaast kun je het hele jaar het Kunst- en Parkenpad Zevenaar wandelen. Deze route voert langs ruim 40 kunstwerken en 8 stadsparken. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Financiënminister Elko Heijnen is eruit en heeft de begroting voor volgend jaar rond. Nu moet er in het parlement nog een breed draagvlak gevonden worden. Ondanks dat er gewaarschuwd werd, vlogen DHL, Turkish Airlines en El Al met oudere lawaaiige toestellen gedurende de nachtelijke uren op Schiphol. Bij nieuwe overtredingen moet er €17.000 per keer worden afgetikt. In het Noord-Hollandse Hoogwoud is een vrouw door haar partner om het leven gebracht. Dat laat de politie weten. Daarna heeft de partner zelfmoord gepleegd. De nieuwe Hongaarse regering ziet Rusland als een bedreiging en steunt de onafhankelijkheid en territoriale integriteit van Oekraïne. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. In het zuiden van het land kan een buitje vallen. Verder is het overwegend droog en schijnt de zon geregeld. Bij een matige oost- tot zuidoostenwind wordt het 23 graden in het noordwesten tot 27 graden in het zuidoosten. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 13 tot 19 graden. Morgen start de dag hier en daar bewolkt of mistig, maar het duurt niet lang voordat de zon er bijna overal bij komt. Behalve in het zuiden, daar is de bewolking hardnekkiger en kan een bui met mogelijk onweer voorkomen. Bij een zwak tot matige naar het zuiden draaiende wind wordt het 27 tot 29 graden. Vrijdag start de dag grotendeels zonnig, maar vanuit het zuiden raakt het bewolkt en vallen er buien. Daar kunnen pittige exemplaren bij zitten met onweer en hagel. De wind zit in de zuidwesthoek en daarmee doet de temperatuur een stap terug. Overdag wordt het 22 tot 23 graden. Zaterdag een tweedeling in het weer. Er vallen buien met mogelijk onweer aan de kust. In het binnenland schijnt de zon, maar hier en daar behoort een bui tot de mogelijkheden. In de middag tikt de thermometer de 21 tot 23 graden aan. Op zondag opnieuw buien in de kustgebieden, verder zonnige momenten en 21 tot 23 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Bij de Maatjes aan de Kardinaal de Jongstraat in Zevenaar wordt op 29 augustus een rommelmarkt gehouden. Bezoekers kunnen tussen 8 en 2 uur komen snuffelen tussen allerlei tweedehands spullen en leuke koopjes. Ook kunnen spullen op 28 augustus worden ingeleverd voor de verkoop. De markt wordt samen met Stichting Connect to Share georganiseerd om geld in te zamelen voor het jaarlijkse uitje van de cliënten van het Horstenpark naar Gemünden am Main. Westervoort staat op 28 augustus in het teken van de Nacht van de Vleermuis. Samen met ervaren ecologen gaan deelnemers op zoek naar de vleermuizen die na zonsondergang actief worden. Tijdens de wandeling vertellen de ecologen over de verschillende soorten en laten zij met een baddetector en warmtecamera zien hoe vleermuizen worden opgespoord. De tocht begint om 8 uur bij het gemeentehuis van Westervoort. Deelname is gratis en geschikt voor iedereen vanaf 10 jaar. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via het inschrijfformulier bij de gemeente Westervoort. Muziekcafé De Lantaarn Zevenaar presenteert twee bijzondere muziekacts: Old Strings New Voices en Macondo Dust Band. Old Strings New Voices brengen eigentijdse songs met warme stemmen en live gitaar. Macondo Dust Band brengt Americana met krachtige gitaren en meeslepende viool. De optredens zijn op zaterdag 5 september van 8:30 tot 11:30. Muziekcafé De Lantaarn zit aan de Hoge Bongerd 3 in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Ondernemers opgelet.
3: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

0: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. In Nederland is een persoon komen te overlijden aan Westnijl-koorts. Het Westnijl-virus werd in Nederland opgelopen en het slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Vorige week werd bekend dat een bloeddonor in Nederland besmet was geraakt. Of deze patiënt de overleden persoon is, is onduidelijk. Dit jaar zijn er tot nu toe 3 Westnijl-virusinfecties gemeld. De kans om het virus in Nederland op te lopen en er ziek van te worden is klein. Ook vandaag moeten passagiers op Schiphol rekening houden met langere wachttijden bij de security. Er wordt door middel van 5 werkonderbrekingen van elk een kwartier actie gevoerd voor verbeteringen op de werkvloer. Eerder dit jaar werd het aantal beveiligingsbedrijven van 5 naar 3 teruggebracht en sindsdien hebben de beveiligers met bijvoorbeeld hogere werkdruk te maken. Morgen gaan de vakbonden en Schiphol weer met elkaar praten over de werkomstandigheden van beveiligers. Door een grote overstroming in Nepal worden 384 toeristen in de regio Rasuwa vermist. Onder hen is zeker 1 Nederlander. De grote overstromingen in het grensgebied van Nepal en Tibet in de Himalaya hebben al meerdere mensen het leven gekost. Zeker 17, maar de autoriteiten vrezen dat het aantal nog verder zal oplopen. Grote modderstromen hebben wegen, gebouwen en bruggen weggevaagd. Reddingshelikopters konden niet in het desbetreffende bergachtige gebied landen. Ook Tibet vreest voor veel slachtoffers. Buitenlandminister Tom Berendsen meldt dat 2 Nederlandse diplomaten in Israël toch niet hoeven te vertrekken. Gisteren zei de Israëlische buitenlandminister Gideon Saar dat dat wel het geval was als vergelding voor een reeks anti-Israëlische maatregelen die de Nederlandse regering genomen heeft. De Nederlanders zouden een week hebben om te vertrekken. Volgens Berendsen klopt dat niet. De 2 mogen hun werk op de ambassade gewoon blijven doen. Ze zijn niet permanent bij het Internationaal Steuncentrum voor Gaza gestationeerd en mogen daarom blijven. Het weer. In het zuiden kan een buitje vallen, verder overwegend droog met zon. Bij een matige oost- tot zuidoostenwind is het 23 tot 27 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect.

0: needs you like I do. Cause he needs you like I do.
1: Kasteel Doornenburg staat zaterdag 26 september van 9:30 tot 12:00 in het teken van de Gelderse Dag. Bezoekers beginnen met een ontbijt in het kasteel. Daarna volgt een rondleiding langs de tijdelijke tentoonstelling De Smaak van het Verleden. Ontdek hoe eten en drinken vroeger draaide om smaak, status, tradities en spektakel. De rondleiding begint bij de middeleeuwse tuin met aandacht voor planten en kruiden uit vervlogen tijden. Aanmelden en meer informatie staat op de website van de Gelderse Dag. De Buitenpoort staat zondag 27 september helemaal in het teken van de Deutsche Mittag tijdens de Huissense kermis. Vanaf 1:00 barst het Duitse feest los met de officiële opening en het aanslaan van het eerste biervat. Bezoekers kunnen rekenen op een middag vol Duitse slagers, feestmuziek en bekende meezingers. Lederhozen en Tiroler kleding passen helemaal bij de sfeer van deze middag. Ook zijn er verschillende live acts en zorgt DJ Hansi Szymanski voor de nodige feeststemming. De Deutsche Mittag duurt tot 7:00. Streekmuseum De Rode Toren in Doesburg presenteert tot en met 3 januari 2027 de tentoonstelling Waken over Burgers. De expositie is ingericht in het voormalige politiebureau aan de Roggestraat, op de plek waar vroeger politiecellen waren. Authentieke uniformen, historische foto's, bijzondere voorwerpen en voertuigen vertellen het verhaal over de Rijkspolitie. Bezoekers ontdekken hoe agenten vroeger werkten. De tentoonstelling is gratis te bezoeken in Streekmuseum De Rode Toren aan de Roggestraat 13 in Doesburg. Tot zover de agendaberichten.
2: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In Nederland is een persoon komen te overlijden aan Westnijl-koorts. Het Westnijl-virus werd in Nederland opgelopen en het slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Ook vandaag moeten passagiers op Schiphol rekening houden met langere wachttijden bij de security. Er wordt door middel van 5 werkonderbrekingen van elk een kwartier actie gevoerd voor verbeteringen op de werkvloer. Door een grote overstroming in Nepal worden 384 toeristen in de regio Rasuwa vermist. Onder hen is zeker 1 Nederlander. Buitenlandminister Tom Berendsen meldt dat 2 Nederlandse diplomaten in Israël toch niet hoeven te vertrekken. Gisteren zei de Israëlische buitenlandminister Gideon Saar dat dat wel het geval was, als vergelding voor een reeks anti-Israëlische maatregelen die de Nederlandse regering genomen heeft. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staat een file op de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Voor afrit Hoenderloo is de vertraging 5 minuten. A12 Arnhem richting Duitse grens, voor de grens 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Op zondag 20 september staat stadsboerderij De Korenmaat in Arnhem in het teken van de oogsteditie van de Arnhem Groenmarkt. Van 11 tot 4 uur kunnen bezoekers struinen langs kraampjes met lokale producten, planten, bloemen en lekkernijen. Er is live muziek en volop informatie voor een groene en onderhoudsvriendelijke tuin of balkon. Ook zijn er bijzondere activiteiten, zoals het slijpen van de messen en heggenscharen en een bezoek aan de bijenstal. De Arnhem Groenmarkt aan de Marius van Beeklaan is gratis toegankelijk voor jong en oud. De oude kerk in Oosterbeek is meer dan 1000 jaar oud en speelde een belangrijke rol tijdens de Slag om Arnhem. Tijdens de Airborne-periode van 7 tot en met 25 september is de kerk in Oosterbeek dagelijks geopend van 1 tot 4 uur. Er is een gids aanwezig die meer informatie geeft en graag vragen van bezoekers beantwoordt. In Doesburg kunnen liefhebbers weer de Martini-kerktoren beklimmen op zaterdag 26 september van 3 uur tot 4:15. Onder leiding van de torengids kun je de ruim 200 treden van de toren beklimmen. Deze beklimming wordt beloond met een mooi uitzicht over de Hanzestad. De gids vertelt je alles over de geschiedenis van de kerk, de toren en het carillon. Tot zover de agendaberichten.
1: De heetste en coolste zomerhits hoor je bij Connect.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens JA21-voorman Joost Eertmans is er wat toenadering over de begroting van volgend jaar, maar een akkoord is nog niet in zicht. Eertmans zegt een prima gesprek te hebben gehad, maar onder andere over de financiën en asiel en migratie zouden de partijen het nog niet eens zijn. De tijd begint behoorlijk te dringen. Komende maandag moeten de begrotingsstukken naar de Raad van State gestuurd worden. Eertmans vindt wel dat het kabinet tot een overeenkomst met de oppositie moet komen voor Prinsjesdag. Oud-PVV-Kamerlid Fleur Agema vond de coronamaatregelen te streng. Aan de coronacommissie vertelde ze dat ze bezorgd was dat de crisis onderschat werd, doordat er in het begin veel onduidelijk was. Maar toen er meer kennis kwam, bewoog het kabinet niet mee. De maatregelen die toen genomen werden, gingen wat haar betreft vaak te ver. Ook was het onbegrijpelijk dat de Kamer pas geïnformeerd werd op het moment dat het kabinet de beslissingen had genomen. De belangen van mensen werden niet goed behartigd. Agema wil graag dat langdurige effecten onderzocht worden. De rechter heeft een 29-jarige invalkracht van een jeugdzorginstelling tot 4 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor het verkrachten van een 15-jarig meisje. Zijn collega werd vrijgesproken van verkrachting van een 14-jarig meisje, maar moet 6 maanden achter de tralies plaatsnemen voor aanranding. Volgens de rechter was er in dit geval niet genoeg bewijs. De verdachte werkte via een uitzendbureau voor de instelling. De meisjes probeerden die bewuste avond te ontsnappen en werden door de verdachte tegengehouden. Een 26-jarige medewerker van het woonzorgcentrum Joriszorg in het Brabantse Oorschot wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van 2 bewoners van het zorgcentrum. Het Openbaar Ministerie meldt dat de slachtoffers 2 hoogbejaarde mannen zijn. De verdachte werd zondag opgepakt naar aanleiding van het overlijden van 1 bewoner, maar wordt nu ook verdacht van betrokkenheid bij het overlijden van een 2e slachtoffer. De verdachte blijft 2 weken langer vastzitten. Het weer. In het zuiden kan een buitje vallen, verder overwegend droog met zon. Bij een matige oost- tot zuidoostenwind is het 23 tot 27 graden. Dit was het Radio Nieuws.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging 10 minuten. A50 Arnhem richting Apeldoorn. Tussen Waterberg en Afrit Hoenderloo 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op zaterdag 12 en zondag 13 september staat de regio weer in het teken van de Open Monumentendag. Tijdens de 40ste editie van Open Monumentendag openen bijzondere monumenten gratis hun deuren voor bezoekers. Kunstenaars presenteren hun werk en laten bezoekers kennis maken met kunst, cultuur, natuur en het erfgoed van de streek. Kijk voor meer informatie op openmonumentendag.nl. Wie meer wil weten over de zweefvliegtuigen die tijdens de Slag om Arnhem in september 1944 bij Wolfheze en Renkum landen, kan een bezoek brengen aan het Glijdermuseum in Wolfheze. Het museum vertelt aan de hand van historische voorwerpen, foto's en verhalen over de grote luchtlandingsoperatie van 1944. Het museum is gevestigd aan de Wolfhezerweg in Wolfheze. Kijk voor actuele openingstijden op glijdermuseum.nl. Groessen verandert op 13 september in het snelste en gezelligste dorp van de Liemers. Waaghalsen sjezen met hun zelfgebouwde creatieve zeepkisten met een rotgang van het viaduct de A af. Kom kijken naar de spectaculaire afdalingen, geniet van het live commentaar en moedig de teams aan langs de boarding. Naast de race is er op het evenemententerrein bij de A genoeg te beleven voor jong en oud. Het terrein gaat om 12 uur open en de race start om 1 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Volgens JA21-voorman Joost Eertmans is er wat toenadering over de begroting van volgend jaar, maar een akkoord is nog niet in zicht. Eertmans zegt een prima gesprek te hebben gehad, maar onder andere over de financiën en asiel en migratie zouden de partijen het nog niet eens zijn. Oud-PVV-kamerlid Fleur Agema vond de coronamaatregelen te streng. De rechter heeft een 29-jarige invalkracht van een jeugdzorginstelling tot 4 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor het verkrachten van een 15-jarig meisje. Zijn collega werd vrijgesproken van verkrachting van een 14-jarig meisje, maar moet 6 maanden achter de tralies plaatsnemen voor aanranding. Een 26-jarige medewerker van het woonzorgcentrum Joriszorg in het Brabantse Oorschot wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van 2 bewoners van het zorgcentrum. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. In het zuiden van het land kan een buitje vallen. Verder is het overwegend droog en schijnt de zon geregeld. Bij een matige oost- tot zuidoostenwind wordt het 23 graden in het noordwesten tot 27 graden in het zuidoosten. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 13 tot 19 graden. Morgen start de dag hier en daar bewolkt of mistig, maar het duurt niet lang voordat de zon er bijna overal bij komt. Behalve in het zuiden, daar is de bewolking hardnekkiger en kan een bui met mogelijk onweer voorkomen. Bij een zwak tot matige naar het zuiden draaiende wind wordt het 27 tot 29 graden. Vrijdag start de dag grotendeels zonnig, maar vanuit het zuiden raakt het bewolkt en vallen er buien. Daar kunnen pittige exemplaren bij zitten met onweer en hagel. De wind zit in de zuidwesthoek en daarmee doet de temperatuur een stap terug. Overdag wordt het 22 tot 23 graden. Zaterdag een tweedeling in het weer. Er vallen buien met mogelijk onweer aan de kust. In het binnenland schijnt de zon, maar hier en daar behoort een bui tot de mogelijkheden. In de middag tikt de thermometer de 21 tot 23 graden aan. Op zondag opnieuw buien in de kustgebieden, verder zonnige momenten en 21 tot 23 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staan files op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn voor afrit Hoenderloo 5 minuten oponthoud. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Waardenburg 10 minuten. A12 Arnhem richting Duitse grens voor de grens een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Bij de buitenplaats in de Arnhemse wijk Schuitgraaf aan de Mara-singel vindt op 13 september het jaarlijkse oogstfeest plaats. Van 10 tot 3 uur draait deze gezellige dag helemaal om lokaal fruit en de oogst. Bezoekers kunnen zien hoe appels worden geperst en lokale producten ontdekken. Ook zijn er honing van de imker en rondleidingen door de groenteschuit. Voor kinderen zijn er activiteiten zoals appels plukken, sminken, sap persen en appel- en peerhappen. Het centrum van Zevenaar staat op 12 en 13 september in het teken van het najaarsfestival Muziekstad. Tijdens deze afsluiting van het muziekseizoen zorgen verschillende artiesten en orkesten voor volop sfeer. Zaterdag trekken dweilorkesten door het centrum, gevolgd door Oerend Hart op het Raadhuisplein. Zondag zijn er onder meer optredens van het DT Orchestra en koor Tijdloos. Een muzikaal weekend voor jong en oud in Hartje Zevenaar. Het Horstenpark aan de Horstenparklaan in Duiven staat in 2026 volop in het teken van het 20-jarig jubileum. Het park is een ontmoetingsplek waar natuur, recreatie en ontspanning samenkomen. Bezoekers kunnen er wandelen, genieten van het groen en een bezoek brengen aan de kinderboerderij. Het jubileumjaar wordt op 13 september vanaf 11 uur gevierd. De start van het officiële gedeelte vindt plaats bij T-paviljoen Horstenpark. Tot zover de agendaberichten.
1: Met Connect ben je overal thuis, waar je ook bent.

0: zoekt naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazine. Met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur. Connect.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
3: Ondernemers opgelet.
4: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Door de overstroming in Nepal is het dodental tot 31 opgelopen. 93 mensen zijn gewond geraakt. In Nepal is een grote reddingsoperatie op touw gezet. Eerder vandaag werd door de Nepalese autoriteiten gemeld dat 384 toeristen vermist zijn, onder wie 291 buitenlanders. Volgens Nepal wordt ook één Nederlander vermist, maar dit wordt door het betrokken reisbureau tegengesproken. Over de grens in China zouden ook veel slachtoffers zijn gevallen. Om hoeveel mensen het gaat is onbekend. In het Groningse Uithuizen blijft de noodopvanglocatie voor asielzoekers langer open. Eigenlijk zou de locatie per 1 september gesloten worden, maar het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers kan geen andere plek voor de bewoners vinden. De gemeente Het Hoge Land, waar Uithuizen onder valt, is het niet met deze beslissing eens en gaat kijken of er juridische stappen ondernomen kunnen worden. Het is nog altijd niet bekend waar de twee gevonden personen in België aan zijn overleden. Dat zegt het parket in Namen nadat de lichamen zijn onderzocht. Het gaat mogelijk om een 5-jarige vermiste jongen en zijn 29-jarige vader, maar DNA-onderzoek moet uitwijzen dat dat inderdaad het geval is. Sinds 27 juni was het tweetal vermist. Afgelopen maandag werd langs de N97 in Onthaaien een lichaam gevonden, mogelijk van de jongen. Gisteren het lichaam van een man, vermoedelijk de vader. Het KNMI waarschuwt nu al voor buien met kans op veel neerslag in korte tijd, hagel en windstoten in een groot deel van Nederland. Dit zal morgenavond en in de nacht naar vrijdag plaatsvinden. Plaatselijk kan er wateroverlast ontstaan. In de loop van morgenavond of in de nacht naar vrijdag geldt in het hele land code geel. De buien trekken vanuit het zuiden naar het noorden van het land. Ze kunnen gepaard gaan met windstoten van mogelijk 60 km per uur. Ook worden flinke hagelstenen niet uitgesloten. Het weer. In het zuiden kan een buitje vallen, verder overwegend droog met zon. Bij een matige oost- tot zuidoostenwind is het 23 tot 27 graden. Dit was het Radio Nieuws.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ongeveer 70 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten tijdverlies. Op de A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Kootwijk en de afrit Hoenderloo is de verdraging 10 minuten. A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur extra reistijd. Op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens een kwartier verdraging door grenscontrole. A12 Duitse grens Utrecht bij knooppunt Grijshoord 10 minuten verdraging door een ongeluk met een vrachtwagen. Er is daar ook een rijstrook dicht. Daardoor ook file op de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Hoenderloo en Knappend Waterberg. Daar ook 20 minuten extra reistijd. En verderop op de A50 richting Os tussen Knappend Valburg en Knappend Bankhoef is de vertraging ook nog 20 minuten door een aanrijding. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hoge Bongertkoor in Zevenaar houdt op donderdag 3 en 10 september open repetities voor nieuwe leden. Van 7 uur tot 8:30 is iedereen welkom om kennis te maken met het koor. Er wordt een gevarieerd repertoire gezongen in het Nederlands, Engels, Duits, Italiaans en Frans. Bezoekers kunnen direct meezingen of eerst rustig komen luisteren en sfeerproeven. De repetitie vindt plaats in het dienstencentrum van Kaleidos aan de Hoge Bonger 3 in Zevenaar. Spijkerrock keert terug in de Arnhemse wijk Spijkerkwartier. Het Feel Good Festival van het Spijkerkwartier staat op 12 september helemaal in het teken van de herfsteditie. Vanaf 2:30 klinkt er een veelzijdige mix van pop, ska-punk, hip-hop, reggae en artpunk. Naast live muziek zijn er verschillende foodstands en volop mogelijkheden voor een hapje en een drankje. Voor gezinnen is er 's middags een speciaal programma met een spelparcours. Liefhebbers van kunst en cultuur kunnen in het weekend van 12 en 13 september kunst beleven tijdens de kunstroute. Kunstenaars presenteren hun werk op bijzondere locaties in de regio. De kunst- en cultuurroute is op beide dagen van 11 tot 5 uur gratis te bezoeken. Ook Zevenaar, Duiven, Westervoort en Loo maken deel uit van deze culturele ontdekkingstocht. Daarnaast kun je het hele jaar het Kunst- en Parkenpad Zevenaar wandelen. Deze route voert langs ruim 40 kunstwerken en 8 stadsparken. En tot zover de agendaberichten.
1: In Midden Gelderland via DAB+ en FM. En overal op je smartspeaker via de RTV Connect app.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Door de overstroming in Nepal is het dodental tot 31 opgelopen. 93 mensen zijn gewond geraakt. Eerder vandaag werd door de Nepalese autoriteiten gemeld dat 384 toeristen vermist zijn, onder wie 291 buitenlanders. In het Groningse Uithuizen blijft de noodopvanglocatie voor asielzoekers langer open. Eigenlijk zou de locatie per 1 september gesloten worden, maar het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers kan geen andere plek voor de bewoners vinden. Het is nog altijd niet bekend waar de twee gevonden personen in België aan zijn overleden. Mogelijk gaat het om een 5-jarig jongetje en zijn vader. Het KNMI waarschuwt nu al voor buien met kans op veel neerslag in korte tijd, hagel en windstoten in een groot deel van Nederland. Dit zal morgenavond en in de nacht naar vrijdag plaatsvinden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is druk in de regio, onder andere een lange file op de A2 Utrecht en Bos tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel is de vertraging 25 minuten. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg 10 minuten extra reistijd. Ook op de A12 Duitse grens Utrecht bij knooppunt Grijshoord 10 minuten. Op de A50 Apeldoorn-Arnhem bij knooppunt Waterberg een kwartier oponthoud. En ook op de A50 richting het zuiden tussen de knooppunten Valburg en Bankhoef 40 minuten vertraging. Daar zijn ze enkele militaire voertuigen aan het bergen. De linkerrijstrook is daar voorlopig dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: altijd als eerste op de hoogte.
1: De verbinding in Midden-Gelderland.
0: De verbinding in Midden-Gelderland.
2: Dit is Connect.
0: Dit is Connect.

0: komt terug. Het komt terug. Het komt terug. Vanaf volgende week zaterdagavond. Dance to Solace. Met Pieter Toost. Get ready for the weekend. Met de beste beats van dit moment. Volgende week zaterdagavond. 7 uur. Dance to Solace. Op Connect.
1: Foam Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Door de overstroming in Nepal is het dodental tot 95 opgelopen. Er is een grote reddingsoperatie op touw gezet en de autoriteiten vrezen voor nog meer doden. Eerder vandaag werd gemeld dat 384 toeristen vermist zijn, onder wie 291 buitenlanders. Volgens Nepal wordt ook één Nederlander vermist, maar dit wordt door het betrokken reisbureau tegengesproken. Over de grens in China zouden ook veel slachtoffers zijn. Om hoeveel mensen het gaat is onbekend. Gisteren trok de Ierse budgetvlieger Ryanair nog van leer tegen het kabinet Jetten en de Nederlandse vliegtaks. Vandaag laten Transavia en Corendon weten zich ook grote zorgen te maken over de flinke verhoging van de vliegbelasting. Die ligt in Nederland straks veel hoger dan in de omringende landen, zeggen de bedrijven. Corendon vindt dat de overheid de Nederlandse reizigers steeds meer als een melkkoe behandelt. Het afgelopen jaar zijn er in Nederland tienduizenden AOW'ers bijgekomen. Dat laat de Sociale Verzekeringsbank weten. Eind juni telde Nederland ruim 3,7 miljoen mensen die een AOW-uitkering kregen. In vergelijking met vorig jaar juni zijn dat er ruim 78.500 meer. Die stijging viel te verwachten door de vergrijzing. Nederland heeft er ruim 1,1 miljoen mensen boven de 80 en meer dan 2800 personen zijn 100 jaar of ouder. Ruim de helft van deze mensen is vrouw. Het afgelopen jaar heeft Holland Casino ruim 6 miljoen euro verlies geleden en dat komt dan vooral door de verhoging van de kansspelbelasting. De kansspelbelasting werd vorig jaar en dit jaar tot 37,8% verhoogd. Die tweede verhoging zou Holland Casino 13,8 miljoen euro extra hebben gekost. Het bedrijf kreeg het afgelopen jaar ook met stijgende kosten te maken en maakt zich hard voor het terugdraaien van de gokbelasting. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het is vannacht 13 tot 19 graden. Morgen start de dag grijs, maar al snel komt de zon erbij. Behalve in het zuiden, daar is de bewolking hardnekkiger en kan een bui vallen. Bij een zwak tot matige naar het zuiden draaiende wind wordt het 27 tot 29 graden. Dit was het radionieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk in de regio. Bij elkaar staat er 135 kilometer file. Meer dan 10 minuten vertraging heb je op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, namelijk een half uur. Ook op de A12 is het wat drukker, van Utrecht naar Arnhem tussen Wageningen en Knooppunt Waterberg. Daar sta je een kwartier in de file. Ook een kwartier extra reistijd op de A15 van Gorkum naar Nijmegen tussen Knooppunt Valburg en Bemmel. Op de A50 Arnhem-Os bij Knooppunt Bankhoef iets meer dan 10 minuten vertraging door een eerder ongeluk. Alle rijstroken zijn er vrij. En daardoor ook file op de A326 Nijmegen-Ravenstein bij Bankhoef. Daar sta je nu ook een kwartier in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Kasteel Doornenburg staat zaterdag 26 september van 9:30 tot 12:00 in het teken van de Gelderse Dag. Bezoekers beginnen met een ontbijt in het kasteel. Daarna volgt een rondleiding langs de tijdelijke tentoonstelling De Smaak van het Verleden. Ontdek hoe eten en drinken vroeger draaide om smaak, status, tradities en spektakel. De rondleiding begint bij de middeleeuwse tuin met aandacht voor planten en kruiden uit vervlogen tijden. Aanmelden en meer informatie staat op de website van de Gelderse Dag. De Buitenpoort staat zondag 27 september helemaal in het teken van de Deutsche Mittag tijdens de Huissense Kermis. Vanaf 1:00 barst het Duitse feest los met de officiële opening en het aanslaan van het eerste biervat. Bezoekers kunnen rekenen op een middag vol Duitse slagers, feestmuziek en bekende meezingers. Lederhozen en Tiroler kleding passen helemaal bij de sfeer van deze middag. Ook zijn er verschillende live acts en zorgt DJ Hansi Szymanski voor de nodige feeststemming. De Deutsche Mittag duurt tot 7:00. Streekmuseum De Rode Toren in Doesburg presenteert tot en met 3 januari 2027 de tentoonstelling Waken over Burgers. De expositie is ingericht in het voormalige politiebureau aan de Roggestraat, op de plek waar vroeger politiecellen waren. Authentieke uniformen, historische foto's, bijzondere voorwerpen en voertuigen vertellen het verhaal over de Rijkspolitie. Bezoekers ontdekken hoe agenten vroeger werkten. De tentoonstelling is gratis te bezoeken in Streekmuseum De Rode Toren aan de Roggestraat 13 in Doesburg. Tot zover de agendaberichten.
1: Op je werk, in je vrije tijd of tijdens je vakantie. Met Connect voel jij je overal thuis.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Door de overstroming in Nepal is het dodental tot 95 opgelopen. Er is een grote reddingsoperatie op touw gezet en de autoriteiten vrezen voor nog meer doden. Gisteren trok de Ierse budgetvlieger Ryanair nog van leer tegen het kabinet Jetten en de Nederlandse vliegtax. Vandaag laten Transavia en Corendon weten zich ook grote zorgen te maken over de flinke verhoging van de vliegbelasting. Het afgelopen jaar zijn er in Nederland tienduizenden AOW'ers bijgekomen. Eind juni telde Nederland ruim 3,7 miljoen mensen die een AOW-uitkering kregen. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 13 tot 19 graden. Morgen start de dag hier en daar bewolkt of mistig, maar het duurt niet lang voordat de zon er bijna overal bij komt. Behalve in het zuiden, daar is de bewolking hardnekkiger en kan een bui met mogelijk onweer voorkomen. Bij een zwak tot matige naar het zuiden draaiende wind wordt het 27 tot 29 graden. Vrijdag start de dag grotendeels zonnig, maar vanuit het zuiden raakt het bewolkt en vallen er buien. Daar kunnen pittige exemplaren bij zitten met onweer en hagel. De wind zit in de zuidwesthoek en daarmee doet de temperatuur een stap terug. Overdag wordt het 22 tot 23 graden. Zaterdag een tweedeling in het weer. Er vallen buien met mogelijk onweer aan de kust. In het binnenland schijnt de zon, maar hier en daar behoort een bui tot de mogelijkheden. In de middag tikt de thermometer de 21 tot 23 graden aan. Op zondag opnieuw buien in de kustgebieden, verder zonnige momenten en 21 tot 23 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk in Gelderland. Er staat ruim 130 kilometer file. Op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging nu een half uur. A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg een kwartier extra reistijd. De A15 van Gorkum naar Nijmegen is dicht bij knooppunt Ressen door een ongeluk. Kost je vanaf Andelst ongeveer 25 minuten. En op de A50 Arnhem-Bos bij Ravenstein is de vertraging ook 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Ondernemers opgelet.
4: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
5: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Tegen de 52-jarige Fred H., oud-bassist van de Limburgse band De Heideroosjes, is door het OM 4 jaar cel geëist, waarvan 1 voorwaardelijk, voor het bezit en verspreiden van kinderporno gedurende 1 jaar of 7. Rechercheurs hebben bij doorzoeking van zijn huis in Zevenum onder andere 4 USB-sticks met kinderpornografisch materiaal gevonden. Ook zijn er veel chatberichten onderschept, waarin H. sprak over het onder andere toebrengen van ernstig letsel aan kinderen. Uitspraak is over 2 weken. De Duitse journalist Michael Martens is door Rusland op een internationale opsporingslijst gezet vanwege haatzaaien. Eerder deze week werd door Moskou al een arrestatiebevel tegen de correspondent van de Frankfurter Allgemeine Zeitung uitgevaardigd. Dit na de vraag van Martens aan de Oekraïense president Zelensky wat Europa kon bijdragen aan het doden van Russen. Daarna zei hij dat hij militairen bedoelde, maar de Russen begonnen een zaak tegen hem. Het dodental in Nepal door de overstroming is tot 95 opgelopen. Er is een grote reddingsoperatie op touw gezet en de autoriteiten vrezen voor nog meer doden. Eerder vandaag werd gemeld dat 384 toeristen vermist zouden zijn, onder wie 291 buitenlanders. Volgens Nepal wordt ook 1 Nederlander vermist, maar dit wordt door het betrokken reisbureau tegengesproken. Over de grens in China zouden ook veel slachtoffers zijn. Om hoeveel mensen het gaat is onbekend. Gisteren trok de Ierse budgetvlieger Ryanair nog van leer tegen het kabinet Jetten en de Nederlandse vliegtaks. Vandaag laten Transavia en Corendon weten zich ook grote zorgen te maken over de flinke verhoging van de vliegbelasting. Die ligt in Nederland straks veel hoger dan in de omringende landen, zeggen de bedrijven. Corendon vindt dat de overheid de Nederlandse reizigers steeds meer als een melkkoe behandelt. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden nu wel korter. Bij elkaar staat er nog ruim 100 kilometer file in de regio. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn nog 10 minuten vertraging tussen Amersfoort en Barneveld. De meeste vertraging is er op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, namelijk 25 minuten. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg nog 10 minuten extra reistijd. En op de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is de vertraging nog een kwartier. En tot zover de ANWB.

0: Op zaterdag 12 en zondag 13 september staat de regio weer in het teken van de Open Monumentendag. Tijdens de 40ste editie van Open Monumentendag openen bijzondere monumenten gratis hun deuren voor bezoekers. Kunstenaars presenteren hun werk en laten bezoekers kennis maken met kunst, cultuur, natuur en het erfgoed van de streek. Kijk voor meer informatie op openmonumentendag.nl. Wie meer wil weten over de zweefvliegtuigen die tijdens de Slag om Arnhem in september 1944 bij Wolfheze en Renkum landen, kan een bezoek brengen aan het Glider Museum in Wolfheze. Het museum vertelt aan de hand van historische voorwerpen, foto's en verhalen over de grote luchtlandingsoperatie van 1944. Het museum is gevestigd aan de Wolfhezerweg in Wolfheze. Kijk voor actuele openingstijden op glidermuseum.nl. Groessen verandert op 13 september in het snelste en gezelligste dorp van de Liemers. Waaghalse sjezen met hun zelfgebouwde creatieve zeepkisten met een rotgang van het viaduct de A af. Kom kijken naar de spectaculaire afdalingen, geniet van het live commentaar en moedig de teams aan langs de boarding. Naast de race is er op het evenemententerrein bij de A genoeg te beleven voor jong en oud. Het terrein gaat om 12 uur open en de race start om 1 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Connect.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Tegen de 52-jarige Fred H., oud-bassist van de Limburgse band De Heideroosjes, is door het OM 4 jaar cel geëist, waarvan 1 voorwaardelijk, voor het bezit en verspreiden van kinderporno gedurende 1 jaar of 7. De Duitse journalist Michael Martens is door Rusland op een internationale opsporingslijst gezet vanwege haatzaaien. Het dodental in Nepal door de overstroming is tot 95 opgelopen. Er is een grote reddingsoperatie op touw gezet en de autoriteiten vrezen voor nog meer doden. Gisteren trok de Ierse budgetvlieger Ryanair nog van leer tegen het kabinet Jetten en de Nederlandse vliegtaks. Vandaag laten Transavia en Corendon weten zich ook grote zorgen te maken over de flinke verhoging van de vliegbelasting. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat tussen Culemborg en Zaltbommel 10 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. En op de A325 Arnhem-Duitse grens nog een kwartier vertraging bij Lint. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Op zaterdagmiddag laat Connect je lachen. Luister voor een bak gezelligheid, het laatste nieuws en sport uit de regio. Naar Rick op Connect. Zaterdagmiddag, 2 uur.
1: Connect.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity komt niet in Amerikaanse handen. IT-bedrijf Kinville wil het niet meer kopen en legt zich neer bij het verbod op koop door staatssecretaris Aerts. Solvinity is het bedrijf achter DigiD en omdat Nederlandse persoonsgegevens in Amerikaanse handen zouden komen, was de verkoop omstreden. Het volgende bedrijf dat DigiD gaat beheren moet uit Europa komen. Vanaf augustus 2028 valt de aanbesteding onder de aanbestedingswet Defensie en Veiligheid. Het komende jaar mag PostNL de tarieven voor het versturen van post met bijna 13% verhogen. Dat is de sterkste stijging van de zogenoemde tariefruimte in 3 jaar tijd. Die ruimte wordt elk jaar bepaald door de autoriteit Consument en Markt, die de mogelijke verhoging vandaag bekend maakte. Het gaat dan om de maximale gemiddelde prijs die voor postdiensten gevraagd mag worden. In hoeverre PostNL de prijzen laat stijgen is nog onbekend. Tegen de 52-jarige Fred H., oud-bassist van de Limburgse bende Heideroosjes, is door het OM 4 jaar cel geëist, waarvan 1 voorwaardelijk, voor het bezit en verspreiden van kinderporno gedurende 1 jaar of 7. Rechercheurs hebben bij doorzoeking van zijn huis in Zevenum onder andere 4 USB-sticks met kinderpornografisch materiaal gevonden. Ook zijn er veel chatberichten onderschept, waarin H. sprak over het onder andere toebrengen van ernstig letsel aan kinderen. Uitspraak is over 2 weken. De Duitse journalist Michael Martens is door Rusland op een internationale opsporingslijst gezet vanwege haatzaaien. Eerder deze week werd door Moskou al een arrestatiebevel tegen de correspondent van de Frankfurter Allgemeine Zeitung uitgevaardigd. Dit na de vraag van Martens aan de Oekraïense president Zelensky wat Europa kon bijdragen aan het doden van Russen. Daarna zei hij dat hij militairen bedoelde, maar de Russen begonnen een zaak tegen hem. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De verdraging is 10 minuten. En op de A325 Arnhem-Duitse grens bij Lent 25 minuten op onthoud door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hoge Bongertkoor in Zevenaar houdt op donderdag 3 en 10 september open repetities voor nieuwe leden. Van 7 uur tot 8:30 is iedereen welkom om kennis te maken met het koor. Er wordt een gevarieerd repertoire gezongen in het Nederlands, Engels, Duits, Italiaans en Frans. Bezoekers kunnen direct meezingen of eerst rustig komen luisteren en sfeerproeven. De repetitie vindt plaats in het dienstencentrum van Kaleidos aan de Hoge Bonger 3 in Zevenaar. Spijkerrock keert terug in de Arnhemse wijk Spijkerkwartier. Het Feel Good Festival van het Spijkerkwartier staat op 12 september helemaal in het teken van de herfsteditie. Vanaf 2:30 klinkt er een veelzijdige mix van pop, ska-punk, hip-hop, reggae en artpunk. Naast live muziek zijn er verschillende foodstands en volop mogelijkheden voor een hapje en een drankje. Voor gezinnen is er 's middags een speciaal programma met een spelparcours. Liefhebbers van kunst en cultuur kunnen in het weekend van 12 en 13 september kunst beleven tijdens de kunstroute. Kunstenaars presenteren hun werk op bijzondere locaties in de regio. De kunst- en cultuurroute is op beide dagen van 11 tot 5 uur gratis te bezoeken. Ook Zevenaar, Duiven, Westervoort en Loo maken deel uit van deze culturele ontdekkingstocht. Daarnaast kun je het hele jaar het Kunst- en Parkenpad Zevenaar wandelen. Deze route voert langs ruim 40 kunstwerken en 8 stadsparken. En tot zover de agendaberichten.
1: Radio voor de regio.
2: Hier ben je thuis. Connect.
1: Connect.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity komt niet in Amerikaanse handen. IT-bedrijf Kyndryl wil het niet meer kopen en legt zich neer bij het verbod op koop door staatssecretaris Aerts. Het komende jaar mag PostNL de tarieven voor het versturen van post met bijna 13% verhogen. Dat is de sterkste stijging van de zogenoemde tariefruimte in 3 jaar tijd. Tegen de 52-jarige Fred H., oud-bassist van de Limburgse band De Heideroosjes, is 4 jaar cel geëist voor het bezit en verspreiden van kinderporno. En de Duitse journalist Michael Martens is door Rusland op een internationale opsporingslijst gezet vanwege haatzaaien. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog. Er staat een zwakke tot matige oostenwind en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af en in het zuidwesten kan een enkele bui vallen. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het benauwd aan. In de loop van de avond en in de nacht naar vrijdag geldt er in het hele land code geel voor stevige regen- en onweersbuien. Er is kans op hagel en in korte tijd kan veel neerslag vallen. Vrijdag kunnen er ook nog buien vallen, dan wordt het 's middags een graad of 22. Ook de dagen erna blijft het wisselvallig. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: zoekt naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl. Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Omdat Rusland de aanvallen op Slovjansk heeft opgevoerd, gaan er extra Oekraïense troepen naar het front in de regio Donetsk. De stad is onderdeel van een verdedigingslinie die ervoor moet zorgen dat de Russen de regio niet kunnen innemen. Tijdens een bezoek aan het gebied zei president Zelensky dat er twee nieuwe eenheden komen onder leiding van prominente bevelhebbers. Om hoeveel militairen het gaat is onbekend. In een verklaring zegt de Iraanse revolutionaire garde een akkoord te hebben bereikt met Oman over het delen van de inkomsten van schepen die door de straat van Hormuz gaan. Schepen moeten tol betalen om door de zeestraat te varen en Iran heeft samen met Oman en zonder Amerika een vaarroute afgesproken. Volgens Iran worden de details nog uitgewerkt en is het akkoord met Oman tijdelijk tot er een definitief plan voor de straat van Hormuz is. De Engelse acteur Tim Curry is op 80-jarige leeftijd overleden in zijn huis in Los Angeles na jarenlange gezondheidsproblemen. Ruim 10 jaar geleden werd hij getroffen door een zware beroerte. Hij werd het meest bekend door zijn rollen in de Rocky Horror Picture Show, de miniserie It, en hij was conciërge in Home Alone 2. Curry was ook stemacteur en deed onder andere de stem van Captain Hook in de tekenfilmserie van Peter Pan. Het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity komt niet in Amerikaanse handen. IT-bedrijf Kyndryl wil het niet meer kopen en legt zich neer bij het verbod op koop door staatssecretaris Aerts. Solvinity is het bedrijf achter DigiD en omdat Nederlandse persoonsgegevens in Amerikaanse handen zouden komen, was de verkoop omstreden. Het volgende bedrijf dat DigiD gaat beheren moet uit Europa komen. Vanaf augustus 2028 valt de aanbesteding onder de aanbestedingswet Defensie en Veiligheid. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws.
0: Dit is Connect.

0: The Nolan Sisters and I'm in the mood of dancing.
1: I'm in the mood for dancing.
0: Ja.
1: I'm in the mood for politics.
0: Politics?
1: Politics.
0: Ja, daar gaan we het over hebben.
1: Ja, vanavond een half uurtje. We hebben twee gasten, telefoniegasten. Walter Instromen van de VVD in Doesburg. Dan gaan we even praten over de Walstroom. Ja, ik kan er niks aan doen. Walter Instromen, Walstroom. Ja, het heeft met elkaar te maken, denk ik. Of
0: ja,
1: niet?
0: Nou, ja, wellicht.
1: Ik heb het idee dat we hier achter een heel eng ding gaan komen vanavond, John. Dat wij de vinger op de zere plaats gaan leggen. Denk ik, Walstroom, Eénstroom.
0: Ik weet het niet hoor. Belangenverstrengelingen. Het zou zomaar kunnen hier.
1: Ja, en in Renkum hebben ze heel weinig geld.
0: Oh.
1: Ze komen echt geld tekort op een aantal punten. Maar ze hadden wel 140.000 euro over om even een onderzoekje te doen. Naar, zoals dat zo mooi heet.
0: Of ze wel geld genoeg hadden.
1: Nou ja, zoiets. Maar of de burgers, wat ze nou eigenlijk vinden van het feit dat ze zelfstandig gaan blijven niet fuseren. Volker Muller van de SP, die heeft daar natuurlijk wel een mening over. Hè?
0: Waarschijnlijk wel.
1: We kennen Volker.
0: Ja, en die gaan we rond 8:50 even...
1: gaan we even bellen. En dan gaan we om 8:30 gaan we al over naar Connected. En ondanks het feit dat Connected altijd een lichtvoetig programma is met enige vorm van gezelligheid, hebben we toch een onderwerp wat, ja, ik zou bijna zeggen, science fiction is.
0: Ja, eigenlijk, ja science fiction, ja. Zo kun je het wel noemen.
1: Nou ja, toen ik het eerst las en hoorde, het gaat namelijk over de podcast De Rechte Rug. Toen dacht ik, ja, dit is een verhaal wat geschreven is door AI. Dat kan een normaal mens niet bedenken, denk ik. Maar ja, goed.
0: Ja, maar dat is het. Dan komen wij weer met denk ik. Hè?
1: Ja. Ja. Nou,
0: weet je wat we doen?
1: Nee?
0: We gaan de mensen vast warm maken.
1: Ja, gaan we doen.
2: Ik heb gestreden om weer terug te komen.
3: Een arbeidsconflict mondt uit in een nachtmerrie die al 17 jaar duurt. Met in de hoofdrol een vrijwel onbekende rechtsprekende instantie.
4: Die methodes hanteert waar ik zeg, ja, maar dit is geen waarheidsvinding.
3: De orthopedisch chirurg Piet van Loon verliest noodgedwongen zijn baan in ziekenhuis Rijnstaten. Hij krijgt later diepe excuses van de minister. Waarom strijdt hij dan nog steeds wanhopig voor erkenning en eerherstel?
4: Er is geen kans dat hij zijn recht haalt. Kom je in de problemen, dan word je vermorzeld.

0: Tiesto, Dimitri Vegas, Like Mike en Gabri Ponte. Mockingbird op Connect.
1: Mockingbird op Connect. John, ik was een week op de fiets en ik maakte een rondje hier in de omgeving. Ik kwam bij Doesburg aan de kade.
2: Jij fietst nogal veel, hè?
1: Ik, ja, zeker. Nou en of, zeker als ik een brief in de Belastingdienst heb, maar dat terzijde.
2: Ja, anders hard wegfietsen.
1: Ja, ik had vanmiddag ook weer een bekeuring. €329, rood lichtje.
2: Ja, maar die dingen zetten ze er ook niet voor niks, Henk, hè?
1: Nee, ja, volgens mij hing dat tegen verkeerslicht op de kop, man. Ja, goed, maakt niet uit. Ik dacht, het bovenste lampje is groen, maar dat ging allemaal helemaal verkeerd. Maar goed, ik liep op die kade en daar hing een heel groot bord. En daar stond op het verzoek om de stroomaggregaat, om het stroomaggregaat zo min mogelijk te gebruiken. Zo voorkomt u stank en lawaai voor de aanwonenden.
2: En waar was dat?
1: Hartelijk dank voor uw medewerking, gemeente Doesburg aan de kade.
2: Gemeente Doesburg aan de kade.
1: Doesburg aan de kade. En het heeft te maken met walstroom. En laten wij nu, ja, het gebeurt niet zo vaak dat je een gast hebt wiens naam zo bijna semantisch past in het onderwerp. Maar we hebben aan de lijn Walter Eenstroom van de VVD in Doesburg. Meneer Eenstroom, goedenavond.
3: Goedenavond, met Walter Eenstroom.
1: Meneer Eenstroom, om even met de deur in huid te vallen. Walstroom en Eenstroom, dat heeft alleen semantisch met elkaar te maken, geloof ik, hè?
3: Ja, mijn naam zou het wel zeggen, maar ik ben niet in staat om hier het probleem van de netwerkcongressie op te lossen, helaas. Dus als dat zo was, dan had ik het zeker al gedaan.
1: Ja, want wat was er aan de hand in Doesburg? Wat is er aan de hand?
3: Nou, wat is er aan de hand? Er liggen natuurlijk vrachtschepen, liggen daar regelmatig te overnachten aan de kade in Doesburg. En die mensen die willen natuurlijk ook stroom hebben, hè, net als wij dat allemaal willen hebben. En die doen dat dan door dieselaggregaten te laten lopen. En toen was een wens eigenlijk van de bewoners en van een groot deel van de raad om daar te kijken of daar eigenlijk een netwerk kon, dat er walstroom zou kunnen aangelegd worden. En dat die dieselaggregaten daar niet meer zouden draaien. En dat is natuurlijk iets wat heel begrijpelijk is. De dieselaggregaten maken lawaai, ze geven vieze dampen af. En ik kan me voorstellen dat voor de bewoners het comfort hierdoor wel wat vermindert. Dus die motie is aangenomen in de raad. En nou heeft het college ernaar gekeken. En dan zien we dat natuurlijk dat we in Gelderland zien dat momenteel sprake is van netwerkcongestie. Hè. Het elektriciteitsnet zit vol. En dat komt omdat de vraag naar stroom veel sneller groeit dan het netwerk kan worden uitgebreid. En dat komt dus onder meer natuurlijk door de woningbouw, de elektrische auto's, de warmtepompen en de toename van duurzame energie. En zo kunnen we wel even doorgaan. En het staat tijdens allerlei energiecongressen, niet alleen in Gelderland, staat dit hoog op de agenda. En overheden, netwerkbeheerders, Liander en ondernemers en gemeentes bespreken met elkaar wat voor oplossingen ze kunnen vinden. Maar ja, op dit moment is de situatie dus als volgt, dat je kunt zeggen, ja, Gelderland heeft niet te weinig elektriciteit, maar te weinig transportcapaciteit op het net. En daar zit het grootste probleem. Dus het college heeft gekeken om dit verzoek van de raad eigenlijk te gaan honoreren. En die kwam er gauw erachter dat, ja, je kunt dat wel gaan onderzoeken, maar dan uiteindelijk is het niet uitvoerbaar voorlopig. Dus waar niemand zegt dat het niet nuttig is en dat het niet goed is, het is goed voor het milieu, het is goed voor het comfort van de bewoners. Maar op dit moment daar geld en ambtelijke capaciteit in te stoppen, terwijl het eigenlijk dat je weet, om het even zo te zeggen, dat je aan het trekken bent aan een dood paard, is natuurlijk op zich, ja, zonde van het geld en de energie. Zeker in een tijd dat het geld schaars is en dat de ambtelijke capaciteit nog schaarser is. En ja, dat is de reden dat ze dus gezegd hebben, ja, wij willen deze motie niet uitvoeren. En ik snap dat aan de ene kant, hoewel we het natuurlijk allemaal heel erg jammer vinden.
2: Ja, maar ik vraag me dan af, hè, dat mensen zich ergeren aan die aggregaten, hè, aan het gebrom en alles. Maar ja, heel eerlijk gezegd, hè, je kiest er toch voor om aan de kade daar te gaan wonen. Dus dan heb je toch ook kans dat dat gebeurt. Hè? Waarom zou een vrachtschip geen stroom mogen hebben?
3: Nee, maar dat is weer een, het is ook niemand die zegt dat de mensen de aggregaten niet meer mogen laten draaien. Wel liefst zo min mogelijk. Maar het is gewoon een beetje leven en laten leven. En uiteraard mogen de schippers die daar liggen om te overnachten natuurlijk hun aggregaat gebruiken om stroom te hebben. Want ook die mensen zijn heel belangrijk voor onze samenleving. Dus daar is geen discussie over. En ik denk ook niet bij de bewoners. Maar het is gewoon ja, iets waar we met z'n allen mee bezig zijn. Natuurlijk het milieuvraagstuk zoveel mogelijk oplossen. En daarnaast eigenlijk ook kijken hoe we ja, het comfort zo hoog mogelijk kunnen houden met elkaar. En ja, daar, vandaar deze vraag en vandaar deze motie.
1: Ja, nu is zo dat als er politiek een motie wordt ingediend en die motie heeft in zich een opdracht voor de Raad om dingen uit te zoeken, dat de Raad het over het algemeen gaat doen. Heeft de Raad nu, of heeft het college jullie nu vooraf geïnformeerd in de sfeer van jongens, dankjewel voor de motie, maar we gaan er niks mee doen?
3: Nou, dat is niet helemaal zo gegaan, maar dan zullen we maar wijden aan het zomerreces. Het is uiteindelijk zo, die moties aangenomen. En het is niet, het is wel mijn kleine vooraankondiging, is verteld dat het moeilijk zou worden. Zelfs al bij het indienen van de motie was de wethouder enigszins sceptisch. Dat was nog in de vorige regeerperiode van Doesburg. En ja, nou is er de nieuwe wethouder, die heeft gewoon gezegd, ja, dit is op dit moment zonde. Het is zonde dat hij daar ook maar iets zegt dat het niet nuttig is of dat hij de motie ja, afkraakt. Maar hij zegt, ja, het is op dit moment niet echt slim om daar geld en ambtelijke capaciteit in te investeren. Want ik heb geïnformeerd bij Liander. En ja, daar op dit moment kun je het gewoon vergeten om daar op korte termijn iets te kunnen regelen.
1: Wordt dit in ieder geval dat je uitstel is afstel?
3: Nou, dat hopen we niet, maar dat weten we natuurlijk niet. Want kijk, ik weet niet in wat voor termijn dit hele probleem van de transportcapaciteit van de elektriciteit opgelost is. Ik hoop zo snel mogelijk, maar ja, wij zijn nog, zoals het er nu uitziet, nog 2 jaar zelfstandig. En dan gaan we toetreden tot de nieuwe Liemerse gemeente. En ja, dan is het aan de nieuwe gemeenteraad om te kijken hoe die daarmee omgaan.
1: Goed. Nou, we gaan het even afwachten. Het zou bijna een gevalletje kunnen zijn van een bekend braadmerk met Chroma. Je moet even wachten tot voor het beste resultaat. We hebben trouwens ook Blue Band, we hebben ook BCL. Dus ik noem het even bij als publieke omroep, anders krijgen we daar weer gedoe over. Maar goed, in ieder geval.
3: Ja, daar moeten we oppassen. Daar moeten we oppassen. Eén stroom mag wel gezegd worden.
1: Eén stroom mag zijn, want dat is een eigen naam, hè? Goed, meneer Eénstroom van de VVD Doesburg, dank voor uw reactie. En wij houden de vinger aan de pols.
3: Hartelijk bedankt en een goede avond en succes met uw programma.
1: Dank u wel.
3: Tot ziens.

0: Yellow Claw samen met Jade Lauren op Connect. Zo.
1: Zo, die was snel voorbij.
0: Ik wou net zeggen, die heeft geen outro of zo.
1: Dat was een abrupt einde.
0: Ja, heel snel.
1: Dat was niet voor het zingen de kerk uit.
0: Nee, het was gewoon klaar.
1: Het was gewoon klaar. Het
0: was gewoon klaar.
1: Klaar een einde.
0: Ja. Ja.
1: Hé hey John, een berichtje. Een berichtje van onze collega's van de Gelderlander. Sylvijn Stokman, die schrijft... Renkum blijft zelfstandig, maar we kunnen niet alles tegelijk doen. Daarom horen we graag wat jij belangrijk vindt voor de toekomst van onze gemeente. En zo begint een bericht op Facebook om aan de burgers van Renkum te vragen... wat zij gelet op de zelfstandigheid van Renkum graag willen. En daar hangt een prijskaartje aan. Wat denk jij dat het gaat kosten? Heb je enig idee?
0: Nee.
1: 140.000 euro.
0: Oh.
1: Nou, en als het gaat over geld en over zinvol besteden van geld... en aan wie je dat besteedt, ja, dan kom je natuurlijk automatisch bij de SP terecht.
0: Ja.
1: In dit geval bij Volker Muller van de SP in Renkum. Volker, goedenavond.
2: En goedenavond. Dank je wel dat jullie mij hebben gebeld.
1: Ja.
2: Ja, inderdaad. Als je het hebt over geld en de gemeenteraad en dat soort dingen... dan kom je bij ons, maar ook bij andere partijen uit, hoor, overigens. Maar ik las het... Moet ik daar nu al op reageren?
1: Nou ja, in zoverre dat als we dan horen dat de Renkum financieel slecht is een groot woord. Maar het gaat ook niet dat het geld tegen de bureaus opklopt. De bijdrage voor Avan, vervoer op maat, daar word ik bezuinigd. Maar er is er wel 140.000 euro beschikbaar om, ik zou bijna zeggen, een lullig vragenlijstje in te laten vullen.
2: Nou ja, kijk, laten we beginnen met het positief te zijn dat in ieder geval de gemeente Renkum probeert de inwoners nu te vragen wat de inwoners willen. Ik vind het alleen wel, als je kijkt naar de stappen die de gemeente Renkum dit moment maakt, een beetje mossen naar de maaltijd. Hè. We weten allemaal dat het gemeentehuis is in de verkoop. De ambtenaren die gaan nu naar Arnhem Buiten voor 5 jaar. En wij gaan straks in als raad vergaderen in een concertzaal die daar eigenlijk niet voor bedoeld was. Kijk, dat je inwoners vraagt wat wil je met de gemeente, dat is helemaal prima. Hè? Hartstikke goed. Ik heb wel mijn vraagtekens waarom dat altijd zoveel geld moet kosten. Plus het feit, de eerste raadsvergadering dat ik binnenkwam, was mijn vraag: wat willen alle fracties met de gemeente Renkum? Waar willen we heen? Wat voor gemeente willen we zijn? En ja, tuurlijk, je kan het meenemen. Hè? Inwoners moeten daarover meepraten met het burgerberaad of dat soort dingen. Op zich prima. Alleen, ja, kijk, de gemeente Renkum heeft wel vaker onderzoeken gedaan. En als ik dan kijk wat daar de resultaten van zijn... en nogmaals, ik ben niet tegen onderzoeken... maar sommige onderzoeken, daar denk ik wel van... ja, als je een beetje logisch nadenkt, kom je er ook wel... Dus waarom moet het dan zoveel geld kosten?
1: Ja,
2: een vraag die ik stel.
1: Ja, maar toen de besluit genomen werd, Renkum heeft er lang en na over gedacht, moeten wij fuseren, ja of nee? Nou, pro, contra's, alles is afgewogen. Uiteindelijk is het besluit genomen, wij blijven zelfstandig. In dat proces, mag ik toch aannemen, zijn ook de burgers betrokken geweest om bij de burgers te horen, wilt u nu wel of niet fuseren?
2: Ja, kijk, dit is een besluit geweest van de oude raad volgens mij. Ik heb dat snel teruggezocht, ergens in februari, nog net voor de gemeenteraadsverkiezingen. Heeft men dit besloten zo? Daar waren wel wat andere partijen onder andere sceptisch over. En ik denk ook terecht. Want ja, kijk, dit is niet een oud dossier. Hoe lang praten we al over Renkum zelfstandig? Nu gaan we zelfstandig worden. Nou, daar hoort gewoon bij dat je je wettelijke taken gaat uitvoeren. Daar hoef je geen onderzoek over te doen. Dat is gewoon volgens mij gewoon bekend. En dan is het de vraag, wat wil je? En ja, ik heb heel veel vragen gesteld over bijvoorbeeld het gemeentehuis. Ja,
1: en dan blijft het stil?
2: Dan blijft het. Mijn inzien zelfs stil. Ik vind het ook wel frappant dat je zegt, we gaan het gemeentehuis verkopen omdat het niet toegankelijk is en dat soort dingen. Daar moet ook wel echt wel in geïnvesteerd worden. En vervolgens ga je het op de markt zetten. Ja, vind ik een beetje gek eigenlijk. Maar goed, en ja... Heel eerlijk, hè? Onderzoek doen is niks mis mee, mits de onderzoeksvraag goed is. En de vraag is, moet dat zoveel geld kosten? Ik heb onderzoeken gelezen en ik ben heel blij dat RTV hier ook aandacht en tijd aan besteedt. Maar ga eens wat onderzoeken lezen van de gemeente Renkum. En sommige zijn echt goed, maar ik lees ook wel eens ja, onderzoeken dat denken van ja, als je een beetje logisch nadenkt, kan je dit zelf ook bedenken.
1: Ja, nu hebben wij in het verleden ook wel eens wat onderzoeken doorgelezen van gemeente Renkum, maar ook van andere gemeentes. En ofschoon ik geen glazen bol heb, kon ik van tevoren al bepalen en zeggen wat er op de laatste pagina van zo'n onderzoek stond. Zeker als het door de dure kantoren werd gedaan. En de laatste pagina van het onderzoek is conclusie van het onderzoek, er is meer onderzoek nodig.
2: Ja, precies. En je kan je afvragen, kijk, wij binnen de SP praten altijd over de werkende klasse en de kletsende klasse. En ik vind dit dus een beetje een product van de kletsende klasse. En daar zullen mensen natuurlijk over gaan vallen, dat per se. Nogmaals, ik wil de mensen die onderzoek doen echt niet. Er zitten ook heel veel goede onderzoeken tussen. Maar als ik een onderzoek mag aanhalen over een integriteitsonderzoek rondom een wethouder. Ja, die heeft 76 panden in bezit. Dan wordt het conclusie, ja, er zal misschien mogelijkerwijs risico kunnen zijn op een belangenverstrengeling. Ja. Ja, ik denk als je dat aan iedereen vraagt, dan denk ik dat iedereen dit kan bedenken.
1: Met andere woorden, dit is een beetje een onderzoek in de sfeer van hij die de vraag stelt, geeft direct het antwoord.
2: Ja, nou kijk, nogmaals, laat ik wel positief zijn, hè? In die zin, niet alleen maar negatief. Kijk, het is goed dat mensen wordt gevraagd naar hun mening, van waar wil je naartoe naar de gemeente. Hè, ik heb dat in de eerste raadsvergadering, want ik ben relatief nieuw, als eerste vraag, een van mijn eerste vragen was, waar willen we heen naar de gemeente?
1: Ja, nou goed, dat heb je straks ook gezegd, daar is geen antwoord op gekomen. Ja. Wat wij in ieder geval, we blijven het even volgen, of die 140.000 euro, of die inderdaad besteed wordt aan het op afstand invullen van een lijstje op internet. Ik zou zeggen, voor 25 euro kun je bij de gemiddelde internetprovider een aardig Excel-sheetje aanvragen.
2: Ja. Sterker nog, ik heb zelf, sta ik veel op straat natuurlijk. Ik heb bijna de neiging om te zeggen, nou, geef mij nou eens die enquêteformulieren, laten we die invullen. Laten we dat nou eens met alle 23 raadsleden doen. Scheelt je 140.000 euro.
1: Nou ja, wij hier van Connect bieden jullie nu aan, eenmalig aanbod, en dan moeten we dan morgen gaan antwoorden, we hebben ons geld voorbij, om voor 70.000 euro dat onderzoek voor jullie te doen via onze website.
2: Nou, dat scheelt ongeveer de helft.
1: Maar dat scheelt 70.000 euro die jullie weer kunnen gebruiken om het gat bij de bijdrage van Avan Vervoer op Maat te dichten.
2: Ja, nou ja, goed, dat geld is er overigens, hè. Dus dat eigenlijk moet het gewoon terugkomen. Maar goed, daar komt nog een motie over. Maar ik zou zeggen, degene die meeluisteren, die dit horen, dit is een mooi aanbod. Dus we kunnen kijken of dat gaat lukken.
1: Wie weet, dan gaan wij van lokale publieke omroep, want wij moeten tegenwoordig meer geld zelf gaan verdienen. En dit lijkt mij een geweldig verhaal om in het kader van algemeen maatschappelijk belang toch onze publieke taak te doen en tegelijkertijd een centjes bij te verdienen voor een mooi onderzoek. Nou, wie weet. Volker Muller, wij blijven contact houden.
2: Ja, helemaal goed.
1: Oké, prettige avond.
2: Hoi, hoi.
1: Dag.
2: Hoi.
3: Maar wat jij nu doet, hè?
1: Ja.
3: Jij bent gewoon geld aan het verdienen voor de omroep zo.
1: Ja, maar dat moet nemen. De publieke omroep, er is bezuinigd. Ja, dat wil zeggen, de directeuren zijn er allemaal nog. Managers zijn er. Maar op programma's wordt bezuinigd. En om te voorkomen dat wij straks ook op programma's moeten gaan bezuinigen, laat staan op ons geweldige programma. Ja. Laten we eerlijk wezen. Hè? Hey. Als vrijwilliger en hardwerkende middenklasse man.
3: Er valt heel veel geld op te beknibbelen, hoor.
1: Ja, nee, ik bedoel, wij doen het hier ook maar voor onze hobby, toch?
3: Ja, dat sowieso.
1: Ja, hobby. Wat wil zeggen hobby? Ik zou zeggen, wij werken altijd van 9 tot 5, toch?
3: Van 9 tot 5, ja. Nou, daar wou ik naartoe gaan, inderdaad. Want waar was jij gisteravond?
1: Ik was gisteravond thuis toen ik het bericht hoorde om 7:50.
3: Ja?
1: Ja. Kan niet anders.
3: Het kan, weet je, 80, een
1: soms,
3: mooie...
1: Mooie leeftijd, maar soms zijn er mensen waar niemand een hekel aan heeft.
3: Nee.
1: En dat zijn er niet zoveel.
3: Nee, dat is met deze vrouw ook.
1: Dacht het ook.
3: Dolly Parton, 9 to 5.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Omdat Rusland de aanvallen op Slovjansk heeft opgevoerd, gaan er extra Oekraïense troepen naar het front in de regio Donetsk. In een verklaring zegt de Iraanse revolutionaire garde een akkoord te hebben bereikt met Oman over het delen van de inkomsten van schepen die door de straat van Hormuz gaan. De Engelse acteur Tim Curry is op 80-jarige leeftijd overleden in zijn huis in Los Angeles na jarenlange gezondheidsproblemen. Hij was onder andere bekend van de Rocky Horror Picture Show en Home Alone 2. En het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity komt niet in Amerikaanse handen. IT-bedrijf Kyndryl wil het niet meer kopen en legt zich neer bij het verbod op koop door staatssecretaris Aerts. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: de dijk en dansen op de vulkaan.
1: Dansen op de vulkaan is ook een beetje het volgende onderwerp, toch? Toch een beetje dansen op de vulkaan.
0: Ja, ja, ja, het kan ze wel heet onder de voeten worden.
1: John, even een tegeltjeswijsheid van mijn kant.
0: Ja, ga verder.
1: Zet hij weer de telefoon. Hij zet weer de microfoon uit. Oh, wat een boef, hè. Dat doet hij iedere keer. Tegeltjeswijsheid.
0: Yes.
1: Soms kun je je met de waarheid en bewijs niet verdedigen tegen onzinverhalen zonder bewijs.
0: Alsjeblieft. Maar dan hebben we een tegel van 30 bij 60 nodig.
1: Ja, dan hebben we een tegel van 30 bij 60 met groot lettertype.
0: Ja.
1: Want ofschoon wij in Connected altijd een luchtige onderwerp hebben, vanavond een onderwerp wat niet zo luchtig is. En als je de boeken van Kafka gelezen hebt, dan ken je wel de Kafkaiaanse squeeze waar je in kunt komen. De Amerikanen noemen het Between a Rock and a Hard Place.
0: Yes.
1: En dat is de podcast van twee mensen, Eugène Leendels en Mark Snijders, beide onderzoeksjournalist. Wie zijn dat? Eugène Leendels, Mark Snijders. Goedenavond. Vertel, stel je even voor.
2: Nou ja, ik ben Eugène Leendels, journalist. Heel lang in Gelderland gewerkt voor De Gelderlander en voor Omroep Gelderland. En verhuisd naar Utrecht. Ik woon in Baren nu. Maar ik ken Mark nog vanuit de Gelderse tijd. En ik ben begonnen met dat onderzoek naar die meneer die ruggen opereerde en ze weer recht maakte.
1: Ja, Mark, toen Eugène daar bij jou mee kwam met dat onderwerp, dacht jij, nou, waar mogen we mee?
3: Ja, nou, misschien wel een beetje, ja. Want hij zei, het is echt een heel beklemmend verhaal, maar ik zou graag willen, als je interesse hebt, ga zelf eens luisteren. En dat heb ik gedaan. Ik ben bij hem langs geweest, alleen ik heb uren naar hem geluisterd, naar deze Piet van Loon. En daar is het begonnen.
1: Ja, want wat is nu de kern van goede onderzoeksjournalistiek?
3: Ja, de kern is eigenlijk allereerst dat je, ik zou bijna zeggen, goed luistert. Dus luister nou eens echt goed. Hè, hoe zit het in elkaar? Althans, wat is het verhaal? Iemand wil graag zijn verhaal kwijt. Luister eerst eens goed. En ga dan eens heel rustig analyseren. Wat is hier opvallend aan? Wat is hier vreemd aan? Wat verrast mij hier nou aan? Ja, en dan ga je op onderzoek uit.
1: Ja, en toen kwamen jullie in het onderzoek en jullie vonden dat je daar iets voor moest gaan doen. Want John, je had ook een vraag daarover, hè?
0: Ja, want het onderzoek en het hele verhaal, het is enorm ingrijpend. Maar hoe zijn jullie dan op het idee gekomen om er een podcast van te maken?
2: Nou, daar ging er wel wat aan vooraf. De zaak speelde in 2010. En in 2018 ben ik er uitgebreid mee bezig geweest, omdat hij toen, als het ware, excuses kreeg van de minister zelfs, waar hij overigens niks voor gekocht heeft. Maar en ik heb daar een krantenartikel over gepubliceerd. We hebben daar hevige publiciteit over gekregen. Maar het bracht nog onvoldoende reuring. En toen heb ik lang nagedacht. En dan moet je eigenlijk kiezen, schrijf je daar nou een boek over? En ik dacht van, hé, met al die emotie die erin zit en die stem die ook zoveel zegt, en de huidige tijd, laat ik kijken of ik er een podcast van kan maken. Daar had ik zelf niet zo heel veel verstand van. Dus toen is Mark er ook nog weer nadrukkelijker bij gekomen. Want hij heeft in zijn leven al wat podcasten gemaakt.
0: Vertel.
3: Ja, en dat, nou ja, dat komt eigenlijk. Ik ben begonnen als radioverslaggever bij Omroep Gelderland. Dus ik kan hier, is vrij makkelijk om hier te zeggen natuurlijk, ben nogal een fan van radio. En dat is nooit meer weggegaan. Dat zit dan in je bloed. Ik denk dat ik jullie niks hoef te vertellen. En die hele podcast is natuurlijk opgekomen. Ook een vorm van radio maken eigenlijk. En toen hoorden we precies wat Eugène zei. We hoorden een verhaal en we dachten, we hebben die toon nodig. Hoe die het vertelt. Zijn aarzeling, zijn twijfel, zijn boosheid, zijn verdriet. Dus ja, dat kun je heel mooi vangen in geluid.
0: Ja, en we nooit over nagedacht om er een documentaire of zo van te maken?
2: Jawel, natuurlijk hebben we daarover nagedacht. Want dat zou ook heel mooi kunnen, maar is nog ingrijpender. En hier is het dus zo, dat zullen we in het vervolg ook nog wel verder horen, dat we bijzonder weinig medewerking kregen van mensen die van, vertel ons gewoon wat er aan de hand is. Sommige instituten willen niet eens met ons praten.
1: Nee, want ondanks het feit dat mensen zouden zeggen van, ja, weet je, dit is een dossier, dat loopt al heel lang en dat lijkt toch een beetje oude koeien te sloten, is het in die zin toch nog wel actueel, omdat ondanks dat toch een rapport verschenen is waarin gebleken is dat met name ziekenhuizen, grote instellingen, als het gaat om onderzoeken naar medische missers, voor alle duidelijkheid, daar is hier niets van gebleken. Medische missers, voor alle duidelijkheid, dat we dat even dik onderstrepen. Dat heel veel ziekenhuizen toch nog wel wat moeite hebben om daar heel transparant in te zijn. Dus

0: je als luisteraar horen in de podcast. Het gaat onder meer over een scheidsgerecht gezondheidszorg. Dat is een soort rechtsprekend instituut. En wij dachten, nou, dat is zo belangrijk. Die zullen wel transparant ook willen zijn. Net als een ziekenhuis. Ja, en dat viel dus vies tegen.
1: Ja, nou, voordat we inderdaad verder gaan luisteren naar jullie bevindingen en een deel van het verhaal wat jullie in de podcast hebben besproken pakken. We gaan overigens niet de hele podcast doornemen. Dat moeten de mensen zelf maar luisteren op De Rechte Rug. Daar kunnen ze het horen. Gaan we even luisteren. En we hebben er ook muziek toch voor, denk ik. Over luisteren.
2: Over luisteren?
1: Ja.
2: Ik heb wel wat muziek. Maar ik start gewoon wat in. Ik druk even op een knop, oké?
1: Nou, laat ze horen.

0: ja, muziek zoals je eigenlijk gewend bent van Connected. Vrolijk, uptempo en meedijnend. Maar ja, eigenlijk is daar het hele onderwerp niet naar.
1: Het onderwerp was niet na, want wij hebben hier in de studio Eugène Leenders en Mark Snijders, beide onderzoeksjournalist. En zij hebben een podcast gemaakt met de titel De Rechte Rug. De Rechte Rug gaat over een orthopedisch chirurg die heel lang geleden gewerkt heeft bij ziekenhuis Rijnstaten. En het gaat over Piet van Loon. Beste mensen, wie is Piet van Loon?
2: Ja, Piet is chirurg, zoals je zegt, orthopedisch chirurg. En was in zijn tijd...

0: Heel ijverig en bekend en vakkundig. Het duurt ongeveer tot je 35e voordat je echt goed aan de slag kunt. Dat heeft hij gedaan in Rijnstaten. Heeft er een glanzende carrière opgebouwd. En toen dat eigenlijk allemaal tot zijn hoogtepunt moest komen, zo vanaf zijn 50e, is hij toch min of meer afgeserveerd.
1: Ja. Hoe begint het verhaal met Piet van Loon?
0: Voor mij begint het verhaal dat ik voor iemand een boek schreef die nogal vermogend was en voor zijn kleinzoon na wilde laten hoe die rijk was geworden. En dat was een project van een jaar. En toen zat ik met hem koffie te drinken. Toen zei hij, wil je nog iets voor me doen? Ik zei, ja, wat dan? Wil je met die dokter eens gaan praten? En die wordt onrecht aangedaan. Niemand kan er wat mee. Niemand wil er wat mee. Nou, Mark vertelde het al. Als je daar naartoe gaat, dan zit je 4 uur ademloos te luisteren. En toen had ik toch als journalist zoiets van, ja, dat was 2017 dus al. Hier moet ik er wat mee. Dit moet bekend worden. Ja. Dus zo is het voor mij gaan lopen in ieder geval.
2: 2007, toch?
0: Nee, 2007 heeft hij zijn geschil met Rijnstaten gehad. Toen is hij al aan de kant gezet. Nou ja, we komen in de podcast wat er toen allemaal gebeurd is. Maar ik ben dus pas 10 jaar later, toen die frustratie al zo groot was, ben ik pas met hem in gesprek geraakt. En toevallig kwam dat op een moment samen dat de inspectie inzag dat ze fout hebben gemaakt en een publiekelijke excuus aanboden. Ja. En in januari 2018 heb ik hem ontzettend geholpen om op 1 dag dat bij iedereen bekend te maken, waardoor hij een soort rehabilitatie voelde.
1: Goed. Nou, dat is al die onderwerpen, al die details, die gaan we in ieder geval de komende weken bespreken. Ook afhankelijk van de reacties die we krijgen van betrokkenen en ook eventueel van luisteraars en mensen die ervaring hebben met Piet van Loon. Het verhaal. Piet van Loon is in dienst, niet van Rijnstaten, maar heeft een maatschap.
0: Ja, bij niet-academische ziekenhuizen heb je dus een maatschap. Er zijn een stuk of 10 artsen die zich verenigen. En dat is, al het geld gaat in de pot en dat wordt gelijkelijk verdeeld. Dus van iedereen wordt ook verwacht dat hij even hard werkt. Daar worden secretaressen van betaald en die vestigen zich bij een ziekenhuis. Maar die opereren dus zelfstandig.
1: Ja, voor alle duidelijkheid, voor onze luisteraars. Het is niet per definitie zo dat een arts in een maatschap veel meer geld verdient dan iemand in loondienst. Hij heeft een bepaald ondernemersrisico. En dat ondernemersrisico kan 2 kanten opvallen. Het kan goed gaan. Je kunt geluk hebben met je kosten en de behandelingen die je doet. En aan het eind van het jaar iets meer verdienen dan dat je verdienst zou hebben in loondienst. Maar daar staat tegenover, je moet zelf ook zorgen voor je pensioenvoorzieningen. Alle zakelijke tegenslagen moet je zelf opvangen binnen de maatschap. Dus in die zin is het ondernemerschap binnen een ziekenhuis. Nu gaan die ondernemers die gaan dingen doen. En die doen behandelingen. Die krijgen de patiënten aangeleverd via het ziekenhuis. En dan hebben ze een lijstje met allerlei mogelijke behandelcodes. De zogenaamde DBC, de diagnose-behandelcombinatie. Daar kun je aankruisen en dan krijg je het bedrag wat daarbij hoort. Nou, ik zou zeggen, hartstikke mooi toch? Appeltje, eitje.
0: Ja, maar wat die chirurgen doen, dat verschilt nogal. Dat kan een knieoperatie of een heupoperatie zijn, waarvan je er wel een paar per dag kunt doen. En dat kunnen ook zeer uitgebreide rugwerveloperaties zijn, waarbij je een operatiekamer voor 6 uur nodig hebt. Dus daar zit nog wel verschil tussen.
1: Ja, maar dan is het wel knap lullig als jij een arts in de gelederen hebt, zoals Piet van Loon, die, voor zover we begrepen hebben, allerlei toch stevige, moeilijke operaties doen. Overigens, dat waren geen experimentele operaties, toch? Hè?
0: Dat waren, hij vindt zeker van niet. Het is wel zo dat in die gewikkelde operaties zijn er maar enkele die dat doen. In de maatschap in Arnhem was hij de enige.
1: Ja.
0: En dan zit er in Nijmegen iemand in Amsterdam. Dus het is wel een specialiteit, die ik zeg. En degene die daarnaar keken, die zeiden van, hey, het duurt allemaal lang, je bent er lang mee bezig. Is het wel goed? Het zijn vooral oudere mensen. Die waren daar niet zo tevreden over. Nou ja.
2: En hij was ook, dat is wel goed om even aan te vullen, hij was ook innovatief bezig. Dus er waren soms hele complexe ruggen, die kwamen dan bij hem. En dan moest hij letterlijk gaan bedenken, hoe ga ik dit doen? Hoe kan ik nog hier een doorbraak krijgen?
1: Ja,
2: dat konden niet zoveel, konden dat op die manier.
1: Nee, voor de collega's hartstikke vervelend, want je lekker 4 knietjes op een dag is 4 keer DBC-code X, 4 keer bedrag Y, en hij doet een operatie die 8 uur duurt, heeft niet eens een DBC-code. En dan zeggen de collega's, Piet, lieve jongen, hartstikke leuk, lief en aardig, maar het gaat hier wel in de centen.
0: Ja, wij hebben die mensen dus, die willen ook niet met ons praten.
1: Nee.
0: Dus wij moeten voorzichtig zijn met aannames. Geld spreekt zeker een rol. Maar ze hadden ook iets van, jij moet maar naar een academisch ziekenhuis. Daar hoor je thuis. Daar kun je veel meer studie en testen doen dan bij ons. En de tijd nemen. Dus het begon allemaal te wringen. Maar we hebben met veel mensen binnen maatschappen gesproken. En eentje zei, meneer Leenders, er zijn er 10. 1 wil de Nobelprijs voor de gezondheid verdienen. En die stelt alles in het belang van gezondheid. 1 is alleen maar op geld belust. En de andere 8 doen normaal hun werk.
1: Ja.
0: En we hebben een beetje het idee dat Piet wel erg bij die Nobelprijs zat. Van, ja.
1: Een beetje, met de goede zin het woord, een vakidioot.
0: Ja, ja.
1: In de goede zin van het woord.
0: Ja, en ik moet zeggen, bij zijn patiënten was hij zeer geliefd. Daar komen we later ook nog over te spreken. En in het ziekenhuis was er trots op dat mensen uit heel Nederland naar Arnhem kwamen om door hem behandeld te worden, omdat hij blijkbaar zo'n specialist was.
2: Hij kreeg steun daarvoor, voor wat hij deed. Dus dat is wel goed om te weten. In het begin kreeg hij goed steun.
1: Hij heeft al aardig wat jaren daar gedraaid, zonder dat het, en ik doe het even op goed ernst, het gezeik begon.
2: Ja, dat had hij ook niet door in het begin. Dus dat is achter zijn rug is dat begonnen, heel erg. En daar was hij erg voor geschrokken. Er is heel veel gepraat achter zijn rug om. En pas in een veel later stadium met hem openlijk. Dus ja, daar schrok hij natuurlijk enorm van. En toen was de emotie al heel erg opgelopen, zonder dat hij er vanaf wist.
1: En toen zijn jullie eens goed gaan luisteren. Toch?
3: Je maakt hem gewoon, je zit nu eindelijk op die tijd, hè?
1: Ik denk, ik zit goed. We gaan luisteren.

0: Max Sport. Mis niets op het veld. En volg live de wedstrijden van Vitesse en MHSV. Als eerste de prestaties van jouw club. Kijk voor het speelschema op rtvconnect.nl. Connect Sport. Op de wedstrijddagen ook bij jou thuis.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een lawine van ijs en rotsen uit een gletsjer in de Himalaya is waarschijnlijk de oorzaak van de overstromingen in Nepal en Tibet. Volgens hoogleraar berghydrologie Walter Immerzeel smelt het ijs dat rotsen als cement bij elkaar houdt steeds sneller. Tot nu toe worden in Nepal 579 toeristen vermist, waaronder 466 buitenlanders. Onder hen zou één Nederlander zijn, maar dat is niet zeker. Ook het buitenlandministerie heeft geen meldingen gehad van vermiste landgenoten. De drone met explosieven die begin deze maand werd gevonden op het vliegveld van het Duitse Leipzig heeft kenmerken van drones die Rusland inzet. ABC News meldt op basis van een bron bij de inlichtingendienst van Amerika dat het ontwerp en de springstof typisch Russisch zijn. Het zou meestal worden gebruikt door de Russische militaire inlichtingendienst. Een paar dagen geleden werd opnieuw een drone met explosieven gevonden bij de luchthaven van Leipzig. Omdat Rusland de aanvallen op Slovjansk heeft opgevoerd, gaan er extra Oekraïense troepen naar het front in de regio Donetsk. De stad is onderdeel van een verdedigingslinie die ervoor moet zorgen dat de Russen de regio niet kunnen innemen. Tijdens een bezoek aan het gebied zei president Zelensky dat er twee nieuwe eenheden komen onder leiding van prominente bevelhebbers. Om hoeveel militairen het gaat is onbekend. In een verklaring zegt de Iraanse revolutionaire garde een akkoord te hebben bereikt met Oman over het delen van de inkomsten van schepen die door de straat van Hormuz gaan. Schepen moeten tol betalen om door de zeestraat te varen en Iran heeft samen met Oman en zonder Amerika een vaarroute afgesproken. Volgens Iran worden de details nog uitgewerkt en is het akkoord met Oman tijdelijk tot er een definitief plan voor de straat van Hormuz is. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Calvin Harris, Justin Timberlake, Pharrell Williams, and Halsey. Stay with me. Ja, en ze moeten ook bij ons blijven.
1: Ja, want we hebben echt een bijzonder verhaal.
0: We hebben een heel bijzonder verhaal.
1: Ja, Eugène Leenders en Mark Snijders zijn hier in de studio om te praten over hun podcast De Rechte Rug. Gaat over Piet van Loon, een arts in het ziekenhuis Rijnstaten, die na verloop van tijd wat gedoe krijgt binnen zijn maatschap. Beste mensen, dat gedoe binnen die maatschap, hè, dat ettert, dat gaat door. Er komt zelfs een situatie dat mensen een beetje Piet van Loon als een gekkie gaan wegzetten, toch?
2: Ja, dat, zover is het inderdaad gekomen, of hij wel goed bij zijn hoofd was. Er is zelfs bij een psycholoog moest hij komen en zo. Dus dat ging een hele rare kant op. En maakte hem natuurlijk ook onzeker. En wat is hier toch allemaal aan de hand? En wat wordt er allemaal achter mijn rug aan besproken?
1: Ja, vooral dat ik achter zijn rug, hè?
2: Ja, hij wist daar niks van. En dan moeten dus in de maatschappij allerlei dingen gebeurd zijn. Maar ja, dat wordt ook met die ziekenhuisleiding natuurlijk toch op een gegeven moment besproken. Dus,
1: ja, weet je wat bij sommige bedrijven wel gebeurt? Bij de koffieautomaat heeft iedereen een mening over een collega, maar als ze het rechtstreeks in zijn gezicht durven zeggen, dan zijn ze niet thuis.
2: Nee. Ja. Maar dus er wist ook het hele ziekenhuis eigenlijk van niks. Toen hij op een gegeven moment was hij dus weg. En er werd ook niet gezegd waarom hij weg was. Dus een hele rare situatie.
1: Ja, even over het weggaan. Hè? Want dat gedoe binnen die maatschap dat escaleert. Dusdanig dat de partijen besluiten uiteindelijk om afscheid van elkaar te nemen. En dan horen wij in jullie podcast. Piet van Loon ging met een zak geld ging die weg. Maar over alle duidelijkheid. Als je een maatschap hebt, om in die maatschap te komen, moet je je inkopen. En op het moment dat je uitstapt, krijg je eigenlijk gewoon je eigen geld terug. Dus hoezo dan een zak geld als compensatie? Want dat is er toch helemaal niet in orde geweest dan?
2: Nee, de zak geld is wat kort door de bocht. Als partijen, niet alleen in het ziekenhuis, maar ook ergens anders, niet meer door één deur konden, dan komt er een vaststellingsovereenkomst. En daar wordt eigenlijk heel netjes, eigenlijk wordt erin opgeschreven, we gaan geen ruzie met elkaar maken. We gaan gewoon met respect uit elkaar, we praten er niet over. En daar is een soort vergoeding. Maar bij een maatschap koop je in.
1: Ja.
2: Dus dan moet je eerst geld meebrengen voordat je de maatschap mag. En ongeveer dat bedrag wordt ook weer uitbetaald als je eruit gaat.
1: Ja.
2: En dus gewoon, zo is dat bij Piet van Loon volgens mij ook. Ja,
1: een beetje staatsloterij en eigen geldje.
3: Ja. Over dat weggaan trouwens, want dat is wel goed om te benadrukken. Hij heeft een hele trouwe vriend en adviseur. Die is constant met hem meegegaan al die jaren tot op de dag van vandaag. Mm-hmm. Dus daar heeft hij ook heel veel steun aan. En die heeft hem toen ook geadviseerd, joh, die hele maatschap, ze willen je niet meer. Ga niet strijden. Zorg dat je gewoon een goede overeenkomst sluit. En dat hebben ze dus ook gedaan. Dus hij is ook echt gezegd, ik werk mee daaraan. Blijkbaar is er geen toekomst voor ons hier. Dus kortom, er was bereidheid om daar samen een goed punt achter te zetten. Wat dus ook gebeurd is.
1: Ja, dan zou je denken, eind goed, al goed. Vaststellingsovereenkomst. Kijk niet om, dan zie je alleen je eigen schaduw. Kijk vooruit, ieder gaat zijn eigen weg. Piet gaat zijn carrière vervolgen en klaar.
2: Dat heeft hij ook gedaan. Hij is opnieuw naar werk gaan zoeken. Hij was een gerenommeerd chirurg, dus hij had overal connecties. Dus mensen wilden hem ook wel hebben.
1: Ja, en toen? Toen ging het verkeerd, want toen kwam er een ziekenhuis die zei van ho, ho, ho, ho.
2: Nee, toen kwam hij bij. Toen ontdekte hij dat er een onderzoek tegen hem liep.
1: Oh jee.
2: Opeens.
1: En wie heeft het onderzoek geïnitieerd?
2: Er is door het ziekenhuis een officiële melding gedaan bij de inspectie. Dus die heeft gezegd, nadat er vaststellingsovereenkomst was getekend, van volgens ons klopt er iets niet, dan moeten jullie iets bekijken.
1: Maar help me even, hè. Ik heb het even nagekeken. Ziekenhuizen en instellingen die doen pas een melding bij de inspectie als er sprake is van een calamiteit, of als er sprake is van langdurig dysfunctioneren van een arts of een behandelaar die in het BIG-register staat. Dat was niet aan de orde, toch?
3: Exact, dat was niet aan de orde. En dat is ook het hele mysterieuze eraan. Dat hebben we in de podcast ook, hebben we ze dat laten vertellen. Want ik zeg ze, Piet van Loon en zijn trouwe vriend, André Soetebroek, die gaan daar in de podcast het voer op in. Hoe is dat dan toen verlopen? Want inderdaad, dat was niet aangetoond, wat jij net zei.
1: Nee.
3: En dat blijft voor hun ook een soort, ja, een totale frustratie. Waarom dan?
1: Dat is de vraag eigenlijk, waarom gaat een ziekenhuis, nadat een vaststellingsovereenkomst is vastgesteld, iedereen gaat verder met zijn eigen toekomst, Geval dat je natrappen, ik weet niet. Zo mag je het misschien wel of niet noemen. Daar hebben jullie het in de podcast ook nog even over. Jullie podcast bestaat uit 4 delen. Even heel kort voor onze luisteraars, want ik denk dat de indruk nu gewekt is van, of de interesse gewekt is om te gaan te beluisteren. Waar kunnen ze hem beluisteren?
2: Nou, we hebben een uitgebreide website gemaakt, omdat het ook ingewikkeld is met allerlei dingen. Dat kun je dan nalezen in de tijdlijn. Dat is derechterug.nl. En daar kun je hem dus heel eenvoudig vinden. Maar hij is ook op Spotify en andere kanalen onder De Rechterrug gewoon te vinden.
1: In 4 afleveringen?
2: Er zijn een trailer en 4 afleveringen, ja.
1: En even heel kort, per aflevering, wat zit er zo'n beetje in?
3: Eigenlijk nemen we het hele verhaal van Piet door. Hoe is het gegaan, zeg maar, vanaf dat hij nog zo actief en vol enthousiasme aan het werk was als arts. Helemaal met wat is er toen gebeurd en hoe is het verlopen. Waarbij, ik liet het eerder al even vallen, ook opeens een scheidsgerecht gezondheidszorg een hoofdrol gaat spelen. Dat is een rechtsprekend instituut dat niemand kent. En waar wij dus ook in die podcast het voer op ingaan. Wat is dan die rol geweest van dat scheidsrecht en wat zijn de gevolgen daarvan geweest? Ja. En we nemen de luisteraar eigenlijk mee in dat hele verloop, hoe het Piet is vergaan eigenlijk. Heel beklemmend verhaal, vind ik eigenlijk.
1: Met dat scheidsgerecht, hoe dat gegaan is. Want voor alle duidelijkheid, dat scheidsgerecht is een arbitrageclub. En in artikel 13 van de arbeidsovereenkomsten van medische specialisten, de AWS, heet dat met een mooi woord. Daarin staat in artikel 13 dat als er discussies zijn, dat je dan bij dat scheidsgerecht terecht moet.
3: Ja, moet. Er is geen andere keus. En dat is ook gebeurd bij hem. En zonder tot in detail te treden, want daarvoor moet je echt de podcast luisteren. Het hele bijzondere is, ze doen dan uitspraak. Deze arbitrage instituut, dit instituut. Maar er is geen hoger beroep mogelijk.
1: Het enige wat je kunt doen is dat die uitspraak niet te laten verklaren bij de gewone rechter. En ik heb dat eens nagekeken. In ongeveer 92-93% van de gevallen zegt de gewone rechter, ja, weet je, hier ga ik eigenlijk niet over. Slechts in uitzonderingsgevallen is de gewone rechter bereid om, zeg maar, zo'n uitspraak niet te verklaren.
2: Sporadisch gebeurt dat.
0: Even heel kort, hoe moeilijk was het voor Piet om zijn verhaal te vertellen? Want ik denk dat zoiets toch ook wel niet in je koude kleren gaat zitten.
2: Nog steeds gaat het hem niet in de koude kleren zitten. Dus dat is. Het loopt al zoveel jaar. En elk jaar is het toch, als het zo in alle hevigheid ook weer op zijn netvlies komt, toch emotioneel. Maar hij strijdt voor erestel. Hij heeft ook een bepaalde humor die, waardoor we toch nog, hij helpt ons ook nog wel door die humor natuurlijk. En we hebben gevraagd, we hebben natuurlijk gezegd van, nou, we kunnen je zaak weer onder de aandacht brengen. Is hij ontzettend blij mee. En hij is ook bereid om zelf daar wel wat over te vertellen. Dus als jullie onze kans gunnen, dan nemen we hem de volgende keer mee. En dan
1: gaan we zeker
0: heel graag.
3: Dat is een hele goede vraag voor jou. Hij zegt op een aantal momenten ook, dan gebeurt er iets. En dan wordt hij heel stil en dan zegt hij, hoe moet ik dit thuis vertellen? Dat is constant hoe moet ik dit thuis vertellen? Dat is vaker teruggekomen natuurlijk in zijn leven.
1: Naast zeg maar zakelijk, want laten we eerlijk wezen voor alle duidelijkheid. Piet is zeg maar vlak voor zijn 50ste, heb ik begrepen, is in het hele verhaal verzameld. We hebben eens even nagekeken. De medische specialisten, ze verdienen allemaal een keurig salaris, ook als ze jong zijn. Maar het echte geld wordt pas verdiend vanaf dat je jaren 50 bent. Want je bent 35, dan begin je pas, hè? Mensen zeggen ook wel eens, waarom verdienen ze zoveel? Ja, iemand met een hbo-opleiding kan op zijn 22ste beginnen en heeft dan al 15 jaar carrière achter de rug voordat een arts eigenlijk een beetje begint met een normaal salaris, zou ik bijna willen zeggen. Dat heeft hem onderaan de streep natuurlijk ook aardig wat centjes gekost in het loop van zijn carrière.
3: Ja, dat zeker. Is waar.
2: Zeker als je dat zo bekijkt, dan in die loop der jaren is dat aardig opgelopen, ja, inderdaad.
1: Naast diep menselijk leed, zo mag ik het wel noemen, ook nog een financiële component die pijn doet. Maar voor alle duidelijkheid, waar zou Piet nou het meest blij mee gemaakt kunnen worden? En we hebben het niet over geld, want dat heb ik van jullie ook begrepen, de podcast. Het gaat hem eigenlijk helemaal niet om geld.
2: Piet kon niet thuis uitleggen wat er gebeurd was. Hij snapte het zelf niet, laat staan zijn jonge kinderen en zijn gezin. En toen dat in 2018 die excuses van die minister kwamen, toen was er iets van, pa, dat hebben we nooit geweten en nu krijgen we daar wat zicht op. Maar die voortdurende rehabilitatie, ja, daar heeft hij recht op. En dat zint hem nog steeds natuurlijk niet. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste. Hij zit er heel erg mee dat hij was erg innovatief aan het opereren. Dat had hem in 15 jaar heel veel verder kunnen brengen. En ook de patiënten die zitten te smeken om dit soort artsen. En dat onmogelijk is gemaakt. Dat is een soort frustratie. En ik begin nu te beseffen dat hij dat niet helemaal op kan lossen, nu die 72 aan het worden is.
3: Jij was niet fout. Eigenlijk is dat, weet je, dat wil hij van alle betrokken partijen die hier een aandeel hebben, wil hij gewoon volmondig horen. Dan denk ik, volgens mij heb ik tegen Gels gezegd, ik denk dat hij een paar jaar langer leeft dan, als dat zou kunnen.
1: Een brief van Rijnstaten waarin bijvoorbeeld zou staan, meneer Van Loon, op basis van voortschrijdend inzicht, dus dat kennen we van onder andere onze voormalige minister-president, op basis van voortschrijdend inzicht hebben wij moeten concluderen dat we toen niet goed hebben aangepakt. Excuses daarvoor.
2: Ja, maar het begint eigenlijk bij, nodig zo'n man eens uit voor een gesprek. Zelfs als dat er niet uit zou komen, hè, wat ik me niet voor kan stellen, maar je kunt toch niet zeggen van, we willen jou niet zien, er heeft een of andere scheidsrechter een uitspraak gedaan en daar houden we ons aan vast. In de tijd waarin alles zo aan het veranderen is, zal ik maar zeggen. Dat,
3: ja, want we hebben altijd gezegd, laat Rijnstaten, als ze overtuigd zijn dat ze daar niks fout hebben gedaan, laten we dat open houden. Hè? Bedoel, we benaderen het journalistiek. Dus dan, maar leg ons dan graag uit, hoe dan?
1: Maar hebben ze aan jullie nooit...
3: Nee, we hebben veel pogingen gedaan om een reactie te krijgen.
2: Dat is voor ons, voor alle journalisten, maar voor onderzoeksjournalisten, woord en weerwoord, en anders moet je er niet aan beginnen. Dus wij willen weerwoord, en anders kunnen we niet werken. Nou, we hebben daar zoveel tijd en energie in gestoken, en op onze website ook keurig verslag ervan gedaan, van de talloze malen en hoe dat gegaan is om weerwoord te krijgen. Maar het lukt zo gewoon om te zeggen van, het is een individuele zaak. De rechter, rechtsgerecht, heeft daar een oordeel over gehad, en wij voelen ons niet verplicht of verbonden. En we hebben echt directie, raad van bestuur, alles hebben we benaderd.
3: Ons niet meer lastigvallen is, ik toch eigenlijk wel zeggen. Dat zijn ongeveer de woorden die wij kregen aan het eind, na vele verzoeken, ook op de mail. We hoeven het ook niet meer te proberen. Dat was uiteindelijk.
1: Dat laat onverlet dat een goed onderzoeksjournalist in samenwerking met misschien wat collega's van de radio misschien samen verder gaan komen. Dat gaan we de komende weken doen. Jullie komen nog een aantal keren terug om samen eens gewoon in te zoomen op een aantal gebeurtenissen die na die vaststellingsovereenkomst zijn gebeurd. Voor de duidelijkheid, want sommige luisteraars zullen dat denken, die onderzoeksjournalisten die hebben ook een hypotheek en die hebben ook centjes. Wie betaalt dat allemaal, dit onderzoek, Piet van Loon?
3: Nou, je kan er in ieder geval, dat zou prachtig geweest zijn, ja. Misschien ooit in de toekomst. Nee, je wordt hier zeker niet rijk van, maar dat hoeft ook niet. Want er moet ook een soort bevlogenheid in zitten. Vanuit ons, vinden wij tenminste. Dus er gaan heel veel uren in zitten die je niet allemaal kan doorberekenen. Maar, en Eugène, misschien moet jij het maar even vertellen, we hebben toch ook veel steun gehad van het fonds.
2: Ja, er is een fonds bijzondere journalistieke projecten en onderzoeksjournalisten. Dat kun je bijna zo'n onderzoek kun je niet meer zelf bekostigen. Zelfs voor kranten en tijdschriften wordt het dan moeilijker. En zo'n fonds, daar moet je een voorstel bij doen. Ik dacht in 2018, ik ben met een jaar klaar. Dan is dat ook afgerond en dan is dat gesprek er geweest. Nou, we zijn nu 9 jaar verder. Maar dat fonds heeft ons voorstel omarmd en geld ervoor beschikbaar gesteld. Nou ja, als je dat naar uurtarief terugrekenen, maar doet er niet toe. Dat is toch een bijzonder gebaar waardoor we ons ook gesteund voelen. En wij dachten ook dat helpt bij die ziekenhuizen en bij dat scheidsgerecht van, hey, praat met ons, we zijn niet zomaar iemand, maar nou.
3: Nou, dat fonds, daar zijn wij ook dankbaar voor, want het helpt tenslotte wel. Weet je, anders was dat verhaal misschien niet gekomen. Nee,
1: ja, hoe heet dat fonds nu?
2: Het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten.
1: Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Ja, ik denk belangrijk in deze tijd van fake news en ChatGPT dat er ook nog journalisten zijn die feiten en meningen uit elkaar halen. Ja. En zoals een goede mediator zegt, ik zoek naar feiten, meningen, doelen en middelen. Nou, de doelen is om boven water te krijgen wat hier nu in de hand is. Het middel is op dit moment de radio. En wil je het verder weten, luister dan naar de podcast. En wij gaan er de komende weken dieper op in. Ik zou zeggen, Eugène Leendas en Mark Snijders, dank je wel voor deze eerste uitzending. En we houden de vinger aan de pols.
3: Jullie bedankt.
4: Dank je wel.

0: Estelle en Kanye West, American Boy, hier op Connect.
1: Ja, John, dat was wel even een verhaaltje. Hè?
0: Zo.
1: Het is bijzonder. En nogmaals, wij gaan daar niet direct stellingen nemen, maar wij vinden wel dat een onderwerp zoals de rechterrug thuis hoort, in ieder geval bij de publieke omroep, zeker bij de regionale publieke omroep, als het gaat om een ziekenhuis wat hier in de buurt toch met naam en faam bekend staat als een goed ziekenhuis. En dan vraag je je af, hoe kan het dat er dan dat soort dingen gebeuren en waarom? Want dat is nog steeds niet boven
0: nou,
1: water.
0: Dat, waarom?
1: Waarom?
0: Ja.
1: Hoe moeilijk is het om, ja, ik zou bijna zeggen, je mag het niet helemaal vergelijken, maar we bieden excuses aan voor allerlei dingen die in Nederland in het verleden gebeurd zijn. En wat zou het dan niet mooi zijn als het bestuur van een ziekenhuis zo'n man zou uitnodigen voor een kop koffie en zou kunnen zeggen, joh, met de kennis van nu, terugkijkend, hadden we dat toen anders moeten aanpakken.
0: Ja, dat is, ja. Het zou fantastisch zijn. Als we dat voor elkaar kunnen krijgen, ja. Henk, dan dat zou echt fantastisch zijn. Ja, maar daar gaan we ons ook wel echt wel voor inzetten. Bij het desbetreffende ziekenhuis, om daar ook gewoon echt wel deuren open te krijgen.
1: We gaan het in ieder geval proberen, laten we het zo stellen. Ja. Volgende week komen Eugène en Mark weer terug om eens wat verder in te zoomen over de dingen die gebeurd zijn dan nadat die vaststellingsovereenkomst van Piet van Loon heeft plaatsgevonden. En dan gebeuren er een aantal dingen die zijn heel apart, laten we het zo even noemen. Ja. Volgende week weer verder met de rechterrug.
0: Ja. Hey Henk, even wat anders. Hè? Ja. Wij zijn te zien op RTV Connect. Hè? Nu ons programma. Maar ik was eind van de middag was ik even aan het kijken. Ja? En toen zag ik wat voorbij komen over een Koranverbranding in Arnhem. Maar waarom gaan wij dat nou uitzenden? Hè? Mm-hmm. Dit is toch... Hier speel je toch eigenlijk de moslimhaters mee in de kaart?
1: Ja, dat zou je denken, voor alle duidelijkheid. De moslimhaat en de angst voor iets wat mensen niet kennen, die wordt aangewakkerd. Dat is een soort veenbrand, die woedt ondershuis. En dan kun je er twee dingen mee doen. Je kunt denken, ik besteed er geen aandacht aan als omroep. Of we als omroep. Je kunt ook zeggen, nee, we laten zien dat soort sentimenten er zijn in de samenleving. Pegida staat er nou niet onbekend dat ze in de vorm van een gebalanceerde mening dingen presenteren. Dat is vaak in de vorm van toch provocatieachtige zaken. Maar, voor alle duidelijkheid, het mag in Nederland. En zolang dingen binnen de wet gebeuren, is er niets en niemand die mensen tegen kan houden. En dat is in dit geval ook gisteravond weer gebeurd. Onze journalisten zijn erbij geweest. Die hebben een feitelijk verslag gegeven van wat daar gebeurd is. Die hebben ook een vooraankondiging gedaan dat het zou gaan gebeuren. En dat hoort gewoon bij het lokale nieuws. En ja, niet al het nieuws is iedereen wel gevolgd, dat snappen wij. Maar wij vinden dat we zaken die als een soort veenbrand door Nederland gaan, toch in de openbaarheid moeten brengen. En dat daar sommige mensen pijn van hebben, is heel begrijpelijk. Maar daarom laten we het toch niet liggen.
0: Nee. Oké. Okay. Ik wou het gewoon even weten. En even ook de mensen even helderheid geven waarom wij als Connect dit gedaan hebben.
1: Het hoort bij de maatschappij waar we nu met elkaar in leven. En die dingen horen er op een aantal punten helaas ook bij.
0: Ja. Mag ik jou bedanken? Want politiek was kort.
1: Politiek was kort, ja.
0: Maar dat heeft alles ook te maken nog met het zomerreces. Hè? Ze zijn allemaal net een beetje wakker aan het worden.
1: Ze zijn weer een beetje terug in komen. Ze zijn nog een beetje namijmeren over de Italiaanse wijn en het mooie uitzicht op het Gardameer. En dan is het even wennen. Maar goed, dat betekent heel mooi dat wij daar even de tijd voor krijgen om de komende twee weken nog met Eugène en Mark door te gaan over de podcast De Rechte Rug. Ja. En daar eens wat verder op in te zoomen. En wat we gaan doen is over een week of twee toch ook eens vragen of ze Piet van Loon mee willen brengen. Want waar ik nou benieuwd naar ben, dat het beroemde verhaal gelijk hebben en gelijk krijgen is altijd een belangrijk verhaal. Maar wat doet het nu met je als mens, als je als arts begint met de intentie om mensen te helpen. Uiteraard ook een gezonde boterham aan te verdienen. Dat hoort daarbij. Maar wat doet het met je? En wat gebeurt er met je als je voor jouw gevoel onterecht wordt behandeld en daar onvoldoende weerwoord tegen kunt bieden?
0: Ja.
1: Wij gaan altijd bij de radio en bij de omroep uit van hoor en wederhoor. Dat zullen we ook absoluut gaan proberen de komende week.
0: En dat hebben Mark en Eugène ook gedaan. Geprobeerd op wederhoor te krijgen.
1: Ja, en die lopen dan tegen dichte deuren aan. En wat ik nog steeds belangrijk vind, een hele simpele vraag die wij altijd stellen, ook aan alle politici die hier komen, of ze nou van Forum voor Democratie zijn, of van het CDA, of van de SP, je mag zeggen wat je wint, maar vertel waarom. En dat willen we ook graag in het kader en het dossier van de rechterrug Piet van Loon weten. Waarom?
0: Ja. Dankjewel. Ik zie jou volgende week weer. En we gaan gewoon verder met Connected, zoals je Connected kent. Lekkere muziek. Nieuws uit de hele regio. En deze stem.
1: Oké, bye bye.
0: Bye bye.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Een lawine van ijs en rotsen uit een gletsjer in de Himalaya is waarschijnlijk de oorzaak van de overstromingen in Nepal en Tibet. De drone met explosieven die begin deze maand werd gevonden op het vliegveld van Leipzig heeft kenmerken van drones die Rusland inzet. Omdat Rusland de aanvallen op Slovjansk heeft opgevoerd, gaan er extra Oekraïense troepen naar het front in de regio Donetsk. En in een verklaring zegt de Iraanse revolutionaire garde een akkoord te hebben bereikt met Oman over het delen van de inkomsten van schepen die door de straat van Hormuz gaan. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog. Er staat een zwakke tot matige oostenwind en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af en in het zuidwesten kan een enkele bui vallen. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het benauwd aan. In de loop van de avond en in de nacht naar vrijdag geldt er in het hele land code geel voor stevige regen- en onweersbuien. Er is kans op hagel en in korte tijd kan veel neerslag vallen. Vrijdag kunnen er ook nog buien vallen, dan wordt het 's middags een graad of 22. Ook de dagen erna blijft het wisselvallig. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Wakefield en Think of You hier op Connect. Tijdens Connected. En ja, we moeten eens even gaan babbelen. Want reizigersorganisaties hebben ingestemd met een nieuwe regel van de NS. En die nieuwe regel die luidt dat bagage niet meer op een treinstoel geplaatst mag worden. De NS die laat ook weten dat deze maatregel wordt opgenomen in de huisregels. En dat dus die huisregel, ja, die gaat vanaf 4 september gaat die in. Dus ja, de NS die kondigde de maatregel al eerder aan, maar moest toen nog wel advies gevraagd worden aan het landelijk overleg consumentenbelangen openbaar vervoer. Zo. De LOCOF. En dat heeft laten weten dat het beter is om de regel niet als verbod op te nemen in de algemene vervoersvoorwaarden, maar toe te voegen aan de huisregels. In de nieuwe huisregel komt volgens de NS te staan: zitplaatsen zijn voor reizigers. Handbagage mag geen zitplaats onnodig bezet houden. Ja, een woordvoerder van de NS die zegt dat mensen die zich er niet aan houden uit de trein gezet kunnen worden. Maar dat de huisregel vooral bedoeld is om duidelijkheid te verschaffen. Kortom, ga jij met je zware schooltas met de trein en je zet je schooltas op een stoel, dan loop je dus gewoon kans niet op school aan te komen omdat je uit de trein gezet wordt. Ja, maar ja, anderzijds denk ik ook, weet je, je zet een tas ook niet op een stoel. Die zet je gewoon op de grond. Jongens, en daar ben ik het ook mee eens. Zitplaatsen zijn gewoon voor reizigers en niet voor...

0: Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect, overal thuis.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen- en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen. Al dus een verklaring. Een lawine van ijs en rotsen uit een gletsjer in de Himalaya is waarschijnlijk de oorzaak van de overstromingen in Nepal en Tibet. Volgens hoogleraar berghydrologie Walter Immerzeel smelt het ijs dat rotsen als cement bij elkaar houdt steeds sneller. Tot nu toe worden in Nepal 579 toeristen vermist, waaronder 466 buitenlanders. Onder hen zou 1 Nederlander zijn, maar dat is niet zeker. Ook het buitenlandministerie heeft geen meldingen gehad van vermiste landgenoten. De drone met explosieven die begin deze maand werd gevonden op het vliegveld van het Duitse Leipzig heeft kenmerken van drones die Rusland inzet. ABC News meldt op basis van een bron bij de inlichtingendienst van Amerika dat het ontwerp en de springstof typisch Russisch zijn. Het zou meestal worden gebruikt door de Russische militaire inlichtingendienst. Een paar dagen geleden werd opnieuw een drone met explosieven gevonden bij de luchthaven van Leipzig. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws.

Move into the sun, Hugel hier op Connected. Daarmee is het laatste uurtje Connected van start gegaan. En in dit uur gaan we het in ieder geval nog hebben over een premier die het studiejaar opent. We gaan het ook nog eens hebben over de idioterie rond het groen van tegenwoordig. Want ja, er zijn ook wat nadelen aan het groen. En we gaan het hebben over het slim besparen op energie. Met een waardebon van... Ah, weet je, vertel ik je zo meteen.

0: 0800 Heaven. Nathan Dawn, Joel Corey, and Ella Henderson.
1: Connected actualiteiten.
2: Ja, vanaf 7 september kunnen de inwoners van de gemeente Duiven en Westervoort met een inkomen tot 140% van het sociaal minimum gebruik maken van de nieuwe actie Energiebespaarsteun. Ja, met deze actie helpen de gemeente huishoudens die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan de energierekening. En door persoonlijk advies, praktische bespaartips en ondersteuning bij het vervangen van energieverslindende apparaten kunnen inwoners hun energiekosten structureel verlagen. Ja, voor alleenstaande ouders betekent dit dat zij dus in aanmerking komen wanneer zij een inkomen hebben van maximaal een kleine €2000 per maand. Ja, de actie begint met het bezoeken van een energiecoach. En deze coach kijkt samen met de inwoners naar het energieverbruik in huis en geeft dan praktische tips om direct energie te besparen. En ook wordt bekeken of huishoudelijke apparaten zoals een koelkast of een wasmachine in aanmerking komen voor vervanging door een energiezuiniger model. Wanneer blijkt dat vervanging verstandig is, omdat het apparaat bijvoorbeeld meer dan 8 jaar oud is, ontvangt de inwoner van Westervoort of Duizen dus een witgoedwaardebon te waarde van €700. En met deze bon kan een nieuw apparaat worden aangeschaft bij Electroworld, Rezo in Duiven of bij de Mediamarkt in Duiven. Een energiezuinig apparaat kan een huishouden jaarlijks tot wel €150 aan stroom besparen. Ja, er is een beperkt budget beschikbaar. Er kunnen in Duiven en Westervoort samen in totaal ongeveer 570 huishoudens worden voorzien van nieuw witgoed. En het is daarom belangrijk dat inwoners zich snel aanmelden vanaf 7 september dus. Ja, als gemeente staan we naast onze inwoners. En juist als de energierekening een groot deel van het inkomen opslokt, willen we ondersteuning bieden die echt het verschil maakt. En met deze actie helpen we mensen op een laagdrempelige manier meer grip te krijgen op hun energiekosten. Aldus wethouder Marlijn de Jonge van de Duurzaamheid. En hij is dan van de gemeente Duiven. Ja, naast de inzet van de energiecoaches start later dit najaar ook een aanvullende actie met energieklussers. Deze handige vakmensen komen dan bij inwoners thuis om kleine energiebesparende maatregelen aan te brengen. Denk bijvoorbeeld aan radiatorfolie, achterverwarming, torchstrips of andere eenvoudige maatregelen die helpen om nog meer energie te besparen. Kortom, vanaf 7 september kunnen mensen met een inkomen tot 140% van het sociaal minimum gebruik maken van de actie Energiebespaarsteun. Meer informatie kun je vinden op de website van de gemeente Duiven en de gemeente Westervoort. Zometeen hier op Connect moet ik even goed kijken. Ah, Patrick Bruel en Castel Lavoie. Maar eerst is dit Gwen Stefani en Holla Back Girl.

Ja, mijn stem schor schreeuwen, oftewel casser la voix. Patrick Bruel hier op Connect. Ja, dit was de ontketening van Bruelmania in Frankrijk in 1990. Ja, hij werd geïnspireerd door Jacques Higelin. En die speelde namelijk een hele belangrijke rol, want hij was... Bruel was een groot bewonderaar van hem en was bij een concert in La Rochelle. En dat inspireerde hem zo sterk dat hij die avond na het concert in zijn hotelkamer in één keer Casser la Voix geschreven heeft. Ja, deze live versie die je zojuist hoorde, die is uitgekomen in 92 en die kwam eigenlijk hoger in de hitlijsten dan het origineel. Die kwam namelijk tot nummer 77 in de single top 100. En deze live versie die deed dat veel beter en bereikte plaats 8. Ja, soms heb je van die videoclips en dingetjes. Hè, even teruggaand naar de jaren 90. Die je eigenlijk te vaak gezien hebt. En ja, dat geldt misschien voor deze ook wel.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het Radio Nieuws. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Een lawine van ijs en rotsen uit een gletsjer in de Himalaya is waarschijnlijk de oorzaak van de overstromingen in Nepal en Tibet. En de droom met explosieven die begin deze maand werd gevonden op het vliegveld van Leipzig heeft kenmerken van drones die Rusland inzet. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Ja, was gewoon een scoop. Drop it hier op Connect. Tijdens Connected. 11:05.
1: Connected. Actualiteiten.
0: Ja, het klinkt bijna te onnozel om waar te zijn, maar op de A50 tussen Arnhem en Apeldoorn kan een spitsstrook al 2 weken niet worden gebruikt. Omdat er dus overhangende takken het zicht van de veiligheidscamera's belemmeren. Ja, ik zou zeggen, even de snoeischaar erin, toch? Ja, de problemen die spelen sinds 10 augustus... en op meerdere plekken langs de A50 is de begroeiing zover voor de camera's gegroeid... dat verkeersleiders geen volledig zicht meer hebben op de spitsstrook... en de bijbehorende pechhavens. En zonder volledig cameratoezicht mag de strook uit veiligheidsoverwegingen... ook niet worden geopend. De rode kruisen blijven dus maar branden. En ook wanneer het verkeer ernaast langzaam voortkruipt. Ja, is deze week extra opvallend. In onze regio is de zomervakantie voorbij. En daarmee zijn ook veel forensen weer op weg naar hun werk. Een enorme verkeerschaos bleef gelukkig overigens nog uit. Ja, Rijkswaterstaat die liet nog weten dat de takken niet zomaar even konden worden weggehaald. Voordat er gesnoeid kon worden, moest eerst een ecoloog beoordelen wat mogelijk was. En daarna moesten de werkzaamheden worden ingepland en waren verkeersmaatregelingen nodig. De verwachting is dat op dit moment zeker nog 2 weken zou duren voordat de spitsstrook weer gebruikt kan worden. Dat hoort er in Nederland eenmaal bij als je wilt snoeien, zei een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Ja, opvallend is bovendien dat het niet de eerste keer is. Nee, vorig jaar bleef dezelfde spitsstrook om dezelfde reden ook nog eens ongeveer 3 weken dicht. En ook toen waren takken voor de camera's gegroeid. Ja jongens, waar zijn we toch mee bezig? Een ecoloog eerst laten kijken of die takken voor die camera weggehaald kunnen worden? Sorry, ik snap het eventjes niet meer. Nou ja, maar goed, hebben we nog lekkere muziek? Wat dacht je van zometeen? The Opposites, feestje op mijn graf. Maar eerst DJ Snake, Lil Jon, Turn Down For What?

0: Oh, heb je deze gasten wel eens gezien op een festival?
1: Dan vieren wij een feestje op mijn graf.
0: Zorg ervoor dat je in die moshpit komt. Het is zo heerlijk. The Opposites en feestje op mijn graf hier op Connect. Ja, we gaan gewoon verder met wat lekkere muziek. Zometeen een liefdesverhaal. Wat eigenlijk geen klassiek liefdesverhaal is, maar meer een lied over verlangen, jaloezie, schuldgevoel en de hoop dat iemand voor jou kiest. Wat dat is, dat hoor je zo meteen. Eerst Afrojack, samen met de vrouw met de gouden strot. See ya, awake tonight.

0: Radio voor Midden-Gelderland.
1: Radio voor Midden-Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. Luister Connect. In heel Midden-Gelderland.

Thumber en Homewrecker hier op Connect tijdens Connected. En daarmee komen we aan het eind van deze Connected. Ik treur volgende week gewoon een nieuwe. En volgende week deel 2 van...

Drieluik over de podcast De Rechte Rug. Ja, als je hem nog niet geluisterd hebt en je wil weten hoe het zit met onrecht en hoe een chirurg zijn baan verliest en nog allerlei messteken in zijn rug krijgt, wat zelfs tot excuses leidt van de minister van Zorg Gezondheid, dan mag je dat gewoon niet missen. En luister even de podcast De Rechte Rug. Zoek hem op in je podcast app. Op Spotify is hij ook te vinden. Of kijk gewoon even op derechterug.nl. Daar kun je de hele podcast ook vinden. En een mooie daaraan is, daar is ook de tijdslijn een beetje te volgen, waar de podcast heen gaat, welke jaren ze zitten, waar het heen. Het is fascinerend, maar ook frustrerend. Volgende week zijn de heren hier weer op bezoek. En dan gaan we wat dieper in op de podcast en op het onrecht wat meneer Van Loon is aangedaan. Ik heb nog 3 platen voor je. Zometeen Jonas Blue en The Edge of Desire. Fox Stevenson met Sweets Soda Pop. Maar eerst Alan Walker en Sophia Somaggio, Diamond Heart. Ik zeg tot volgende week.

0: else buddy gotta do to get a drink of soda pop around here?
1: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen en iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur, Connect.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen. Al dus een verklaring. Een lawine van ijs en rotsen uit een gletsjer in de Himalaya is waarschijnlijk de oorzaak van de overstromingen in Nepal en Tibet. Volgens hoogleraar berghydrologie Walter Immerzeel smelt het ijs dat rotsen als cement bij elkaar houdt steeds sneller. Tot nu toe worden in Nepal 579 toeristen vermist, waaronder 466 buitenlanders. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Supermarktketen Jumbo roept Gorgonzola en Brie van het huismerk terug omdat deze mogelijk besmet zijn met de Listeria-bacterie. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. En de komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: iedere zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen. Aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Supermarktketen Jumbo roept Gorgonzola en Brie van het huismerk terug omdat deze mogelijk besmet zijn met de Listeria-bacterie. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. En de komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen- en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Supermarktketen Jumbo roept gorgonzola en brie van het huismerk terug omdat deze mogelijk besmet zijn met de listeria-bacterie. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. En de komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen- en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen. Aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.